0: experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De gouverneur van Luik trekt aan de alarmbel over een dreigend tekort aan manschappen in de Hoge Venen. Hij roept werkgevers met vrijwillige brandweerlieden in dienst op om solidair te zijn en hen vrij te stellen voor de bluswerken. De enorme natuurbrand is weliswaar onder controle, maar er zijn nog altijd veel mensen nodig om na te blussen en de uitgeputte teams af te lossen. Vraag is, wie betaalt dat dan allemaal? De gemeente Lennik spant een rechtszaak aan tegen de Belgische staat. Aanleiding een vliegroute van Brussels Airport die de afgelopen maanden plots veel intenser wordt gebruikt. Volgens het gemeentebestuur is de geluidshinder door het gestegen aantal vluchten boven de gemeente niet langer houdbaar. Lennik benadrukt wel dat het ondanks de rechtszaak bereid blijft om constructief te onderhandelen met de overheid. In Limburg zijn de afgelopen dagen 6 politieagenten aangevallen tijdens de uitvoering van hun job. Het gaat om 3 verschillende incidenten in de zone Limburg, regio hoofdstad. 3 inspecteurs zijn door het geweld tijdelijk werkonbekwaam. Sinds begin dit jaar heeft de Limburgse politiezone al 22 processen verbaal opgesteld voor agressie tegen haar inspecteurs. In Spanje, in de buurt van de hoofdstad Madrid, is opnieuw een grote natuurbrand uitgebroken. De hulpdiensten moesten al 3500 mensen evacueren en zetten 9 blusvliegtuigen in om het vuur te bestrijden. Vorige maand werd exact dezelfde regio ook al getroffen door verwoestende bosbranden. Toen ging er 27.000 hectare natuur in vlammen op. Bij een Israëlische aanval op een politiecommissariaat in de Gaza zijn 7 doden en 22 gewonden gevallen, bevestigt een lokaal ziekenhuis. Meer informatie ontbreekt voorlopig en Israël zelf wil niet reageren. De aanval zet de wapenstilstand, die sinds oktober vorig jaar van kracht is, alweer onder druk. We krijgen een herhaling van de afgelopen dagen met felle buien en kans op onweer. 22 graden, ook vrijdag en zaterdag wisselvallig. Pas zondag wordt het helemaal droog. De temperaturen zitten dan rond 21 graden.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De gouverneur van Luik trekt aan de alarmbel over een dreigend tekort aan manschappen in de Hoge Venen. Hij roept werkgevers met vrijwillige brandweerlieden in dienst op om solidair te zijn en hen vrij te stellen voor de bluswerken. De enorme natuurbrand is weliswaar onder controle, maar er zijn nog altijd veel mensen nodig om na te blussen en de uitgeputte teams af te lossen. Vraag is, wie betaalt dat dan allemaal? De gemeente Lennik spant een rechtszaak aan tegen de Belgische staat. Aanleiding een vliegroute van Brussels Airport die de afgelopen maanden plots veel intenser wordt gebruikt. Volgens het gemeentebestuur is de geluidshinder door het gestegen aantal vluchten boven de gemeente niet langer houdbaar. Lennik benadrukt wel dat het ondanks de rechtszaak bereid blijft om constructief te onderhandelen met de overheid. In Limburg zijn de afgelopen dagen 6 politieagenten aangevallen tijdens de uitvoering van hun job. Het gaat om 3 verschillende incidenten in de zone Limburg, regio hoofdstad. 3 inspecteurs zijn door het geweld tijdelijk werkonbekwaam. Sinds begin dit jaar heeft de Limburgse politiezone al 22 processen verbaal opgesteld voor agressie tegen haar inspecteurs. In Spanje, in de buurt van de hoofdstad Madrid, is opnieuw een grote natuurbrand uitgebroken. De hulpdiensten moesten al 3500 mensen evacueren en zetten 9 blusvliegtuigen in om het vuur te bestrijden. Vorige maand werd exact dezelfde regio ook al getroffen door verwoestende bosbranden. Toen ging er 27.000 hectare natuur in vlammen op. Bij een Israëlische aanval op een politiecommissariaat in de Gaza zijn 7 doden en 22 gewonden gevallen, bevestigt een lokaal ziekenhuis. Meer informatie ontbreekt voorlopig en Israël zelf wil niet reageren. De aanval zet de wapenstilstand, die sinds oktober vorig jaar van kracht is, alweer onder druk. We krijgen een herhaling van de afgelopen dagen met felle buien en kans op onweer. 22 graden, ook vrijdag en zaterdag wisselvallig. Pas zondag wordt het helemaal droog. De temperaturen zitten dan rond 21 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De gouverneur van Luik trekt aan de alarmbel over een dreigend tekort aan manschappen in de Hoge Venen. Hij roept werkgevers met vrijwillige brandweerlieden in dienst op om solidair te zijn en hen vrij te stellen voor de bluswerken. De enorme natuurbrand is weliswaar onder controle, maar er zijn nog altijd veel mensen nodig om na te blussen en de uitgeputte teams af te lossen. Vraag is, wie betaalt dat dan allemaal? De gemeente Lennik spant een rechtszaak aan tegen de Belgische staat. Aanleiding een vliegroute van Brussels Airport die de afgelopen maanden plots veel intenser wordt gebruikt. Volgens het gemeentebestuur is de geluidshinder door het gestegen aantal vluchten boven de gemeente niet langer houdbaar. Lennik benadrukt wel dat het ondanks de rechtszaak bereid blijft om constructief te onderhandelen met de overheid. In Limburg zijn de afgelopen dagen 6 politieagenten aangevallen tijdens de uitvoering van hun job. Het gaat om 3 verschillende incidenten in de zone Limburg, regio hoofdstad. 3 inspecteurs zijn door het geweld tijdelijk werkonbekwaam. Sinds begin dit jaar heeft de Limburgse politiezone al 22 processen verbaal opgesteld voor agressie tegen haar inspecteurs. In Spanje, in de buurt van de hoofdstad Madrid, is opnieuw een grote natuurbrand uitgebroken. De hulpdiensten moesten al 3500 mensen evacueren en zetten 9 blusvliegtuigen in om het vuur te bestrijden. Vorige maand werd exact dezelfde regio ook al getroffen door verwoestende bosbranden. Toen ging er 27.000 hectare natuur in vlammen op. Bij een Israëlische aanval op een politiecommissariaat in de Gaza zijn 7 doden en 22 gewonden gevallen, bevestigt een lokaal ziekenhuis. Meer informatie ontbreekt voorlopig en Israël zelf wil niet reageren. De aanval zet de wapenstilstand, die sinds oktober vorig jaar van kracht is, alweer onder druk. We krijgen een herhaling van de afgelopen dagen met felle buien en kans op onweer. 22 graden, ook vrijdag en zaterdag wisselvallig. Pas zondag wordt het helemaal droog. De temperaturen zitten dan rond 21 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Te midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes, uit die wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er per dan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zie ons zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden zijn wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Jovens voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de jorn Heverbaai. En ze biert zij 29. En ze kwam hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En hij zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij doet tenen. En hij zei wijfeken. Zie je, Geerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en zo goed geluisterd. En Pins, dat zijn mijn todder af. Schettige zij, meer gat.
1: De zomer is hier.
2: Zomerradio.
1: En dat hoor je.
2: De zon en de muziek.
1: Radio Demerstad.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Tieltwingen, meer bepaald in Houwaard, is de vernieuwde buitenschoolse kinderopvang Chocotof officieel geopend. Voortaan krijgen de kinderen onderdak in het voormalige gemeentehuis dat grondig gerenoveerd is. Een oud gemeentegebouw krijgt opnieuw een belangrijke functie in het dorp, aldus burgemeester Katrien Houtmeijers. Het parket is een onderzoek gestart naar de organisatie van de misverkiezing Miss Model. Dat onderzoek gaat over zedenfeiten die gepleegd zouden zijn door de organisatrice uit Tessenderlo, Ham. De bal is aan het rollen gegaan nadat de winnares van vorig jaar uit Temse een klacht had ingediend. De organisatie zelf ontkent. Het onderzoek van het parket gaat dus over Miss Model, een misverkiezing georganiseerd door iemand uit Tessenderlo. Zij heeft zelf deelgenomen aan misverkiezingen en ze werd ook Miss Limburg 2020 en Miss Exclusive in 2021. Maar in 2023 richtte de vrouw haar eigen misverkiezing op, Miss Model. Maar die misverkiezing komt nu onder vuur te liggen. Het parket van Limburg onderzoekt of de organisatie werkelijk zedenfeiten heeft gepleegd of niet.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In de provincie Luxemburg heeft het stormweer gisteravond voor problemen gezorgd. De brandweer moest zo'n 40 keer uitrukken, vooral voor omgewaaide bomen en schade aan daken en auto's. In Bullingen in de Oostkantons raakte een woning zwaar beschadigd door een mini-tornado. De bewoner was niet thuis, dus raakte niemand gewond. De woning is wel onbewoonbaar verklaard. In de regio rond Malmedy was er dan weer wateroverlast. In de regio rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 6 doden gevallen bij een Russische luchtaanval. Er vielen ook zeker 23 gewonden, dat zeggen de lokale autoriteiten. Er brak op meerdere plaatsen brand uit en een appartementsgebouw stortte in. Meerdere woningen, een school en een ziekenhuis raakten beschadigd. En op het WK hockey heeft onze nationale mannenploeg zijn derde en laatste groepswedstrijd gewonnen met 5-3 tegen Maleisië. De Red Lions eindigden zo als tweede in hun groep en gaan dus door naar de volgende ronde. Daarin zitten ze onder meer in een groep met Australië en titelverdediger Duitsland. We krijgen opnieuw een grijze dag met buien en mogelijk onweer, maximaal rond 22 graden. Ook morgen en zaterdag is het wisselvallig. Zondag blijft het droog bij zo'n 21 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Al maar meer studenten in ons land krijgen een leefloon. Het waren er vorig jaar meer dan 42.000 of ruim een vijfde meer in amper 5 jaar tijd, dat schrijft HLN. Het gaat om zeer kwetsbare jongeren, zegt HLN-journaliste Fleur Mees.
4: Zij zijn in armoede opgegroeid of zitten in een zeer complexe, moeilijke thuissituatie, waardoor zij niet kunnen rekenen op financiële hulp van thuis. En ze hebben ook geen ander inkomen om hun studies te betalen en daarom kloppen zij aan bij het OCMW. En die controleert ook of ze aan de voorwaarden voldoen. Ze geven die steun dus niet aan Jan en alle man. En als ze niet gaan studeren, is het dus voor hen ook nog veel moeilijker om uit die moeilijke thuissituatie te breken.
3: De studenten moeten wel bewijzen dat ze effectief studeren en de lessen volgen. Ze moeten ook hun resultaten tonen bij het OCMW. De steun kostte onze staatskas vorig jaar 244 miljoen euro. Veel kinderen veranderen tijdens het schooljaar van school. In 2024-2025 waren het er meer dan 33.000 in Vlaanderen. Dat is bijna 3% van alle leerlingen in het lager en middelbaar. En over 5 schooljaren heen zaten er meer dan 129.000 kinderen in minstens 3 verschillende scholen. De cijfers van onderwijsminister Demir staan in het nieuwsblad. Regeringspartij Vooruit vroeg ze op en wil dat de regering onderzoekt hoe het komt dat zoveel kinderen van school veranderen. Na de zware bosbrand in de Hoge Venen heeft stormweer gisteravond voor problemen gezorgd in het oosten van ons land. In Bullingen in de Oostkantons passeerde zelfs een mini-tornado. Een huis raakte daardoor zwaar beschadigd en is onbewoonbaar. Er was gelukkig niemand thuis, dus er vielen geen gewonden. In de regio rond Malmedy was er dan wateroverlast en in de provincie Luxemburg moest de brandweer een 40-tal keer uitrukken. Vooral voor omgewaaide bomen en schade aan daken en auto's. In en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 6 doden gevallen bij nieuwe Russische luchtaanvallen. Er vielen ook zeker 23 gewonden, dat zeggen de lokale autoriteiten. Op meerdere plaatsen brak er brand uit, er stortte ook een appartementsgebouw in. Ook enkele huizen, een school en een ziekenhuis raakten beschadigd. Gisteren vielen er ook al 6 doden in Oekraïne bij Russische aanvallen. In Rusland stierven dan weer 2 mensen door Oekraïnse drones. Op het WK hockey staat onze nationale mannenploeg in de tweede ronde. De Red Lions wonnen hun laatste groepswedstrijd met 5-3 tegen Maleisië. Ook al speelden ze niet hun beste match. Tom Boon scoorde wel 4 keer.
5: Heel tevreden met de 4 goals. Maar ik denk toch dat als we helemaal lucide zijn, ja, het moest gewoon nog beter. Veel te weinig kansen gemist. Te weinig gecreëerd. En van weinig kansen van Maleisië kunnen ze heel veel scoren. Dus in die punten moeten we echt beter gaan doen in de volgende wedstrijden.
3: De Red Lions eindigen zo als tweede in hun groep en stoten dus door. De tweede ronde is opnieuw een groepsfase, met al zeker titelverdediger Duitsland en met Australië erbij. Rode duivel Diego Moreira gaat bij AC Milan voetballen. Hij tekende er een contract tot 2031. Moreira is 21 en speelde de voorbije 2 jaar bij Straatsburg in Frankrijk. Milan betaalt in totaal zo'n 45 miljoen euro voor hem. Opnieuw een grijze dag met buien en mogelijk onweer, maximaal rond 22 graden. Morgen hetzelfde weer bij 21 graden. Zaterdag dan opklaring, maar ook nog enkele buien. Zondag wisselend bewolkt en droog en maximaal rond 20 graden.

0: Hola. Slecht nieuws voor de mensen die dachten dat dat al gedaan was. It is far from over. Het moet eigenlijk nog beginnen. Radio
1: Demonstrat. Nee, nog niet meugselen. Hij is nog niet meugselen.

Van mij mag hij altijd zo zijn, maar sommige mensen klagen liever. Zo zijn wij niet. Het Festival der Vloemingen, tot 9 uur radio en karaoke show. En J. Vincent Edwards, getroffen door de liefde, hier alzo. Love, hit me.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke. Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rumme Kermis 2026. Net op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt. Met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaert, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve.
6: Iemand heeft je pijn gedaan.
5: Gunter F, Erik Thompson en Phil Kevin.
6: Fiesta Mexicana, olé, olé, olé.
5: Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg.
7: Yay!
5: Hey! Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.
8: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

5000 volts. Geloofde mij niet? Nee, hier, kijk, op deze draad. Allee, je moet er een keer aan likken. Radio Demerstad, zo word je wakker op een donderdagochtend met van die foute dingen die ze aan de kinderen leren op die radio. Je moet dat dus niet doen, hè. Je mag daar niet aan likken, hè. Wat is me dat nu? Vraag me niet waarom. Het is Jasmin.

Jasmin, en vraag me niet waarom. Meestal als je inlichtingen vraagt aan iemand en die wordt gegeven, vraagt die iemand dan op het einde en zijn er verder nog vragen. En meestal stel ik dan nog een vraag, dan vraag ik aan diegene die dat vraagt. Kent u de hoofdstad van Montenegro? En meestal krijg ik dan het antwoord van, ja maar nee, aardrijkskunde, daar ben ik niet zo goed in, maar kent u ze? Ik zeg maar nee, natuurlijk ken ik ze niet, want anders zou ik het niet vragen.

Ze konden niet alleen fantastisch op hun gitaar vengelen, maar ook af en toe een liedje zingen. Dat was geen enkel probleem. The Shadows, Let Me Be The One. Ze gingen er zelfs mee naar het Songfestival voor de United Kingdom, ergens in de 70s. Vanavond om 20 uur begint in Jeugdhuis Tijl in Diest de officiële pre-show voor het Down the Hill Festival in Rillaar. Zaterdag vertoont Diest curieus in het amfitheater van het Warandepark de remake uit 2011 van de dansfilm Footloose. Vanaf 17 uur ben je welkom in het openlucht filmtheater. En zaterdag en zondag vanaf 1 uur zet het wijndomein Haksberg in Tieltwingen de deuren open. Er zijn om het anderhalf uur gratis rondleidingen tussen 1 en half 6. En ook voor kinderanimatie is gezorgd. Ook voor de kinderen een glaasje wijn of nee? Dat is geen goed idee. Nee, dat dacht ik al. Wang Chung, everybody have fun tonight.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Touché, oh, shut up in your face. Kijk, ja, dat zou misschien nog een idee zijn. Een cordon sanitaire rond mijn face. Ik weet zeker dat er nu mensen zijn die zeggen van... ja, dat moeten ze doen, ja. Olita Adams, The Window of Hope.

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160. Carnavalsgroepen Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
3: Wauw, wauw!
2: Deelnemen kan ter plaatse, inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
4: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs

0: Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Zie je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.

zijn ook vrouwen die durven te misvallen en die daar dan blijven aan vasthangen. Aan dat soort kerels. Hè. Peggy Lee bijvoorbeeld is daar een schoolvoorbeeld van. Die had constant fever van haar vrijer. Dat was waarschijnlijk een virushouder van het een of andere. Ik mag hopen dat het geen ebola

Hoe dat hij het weet, hè? We gaan samen een straatje om, zegt hij. Rudy Carrel, een naamgenoot. Een presentateur in Nederland en de Duitse televisie ook. En af en toe een zanger, dus we hebben heel veel gemeen. Hij heeft het gemaakt, ik niet. Dat is het enige wat ons onderscheidt. Maar we gaan samen een straatje om en komen weer terecht op Radio Demerstad na 8 uur. Na het wereldnieuws dat u gratis en voor niks wordt aangeboden. Don Henley, The Boys of Summer nog. No.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Al maar meer studenten in ons land krijgen een leefloon. Het waren er vorig jaar meer dan 42.000 of ruim een vijfde meer in amper 5 jaar tijd. Dat schrijft HLN. Het gaat om zeer kwetsbare jongeren, zegt HLN-journaliste Fleur Mees.
4: Zij zijn in armoede opgegroeid of zitten in een zeer complexe, moeilijke thuissituatie, waardoor zij niet kunnen rekenen op financiële hulp van thuis. En ze hebben ook geen ander inkomen om hun studies te betalen en daarom kloppen zij aan bij het OCMW. En die controleert ook of ze aan de voorwaarden voldoen. Ze geven die steun dus niet aan Jan en alle man. En als ze niet gaan studeren, is het dus voor hen ook nog veel moeilijker om uit die moeilijke thuissituatie te breken.
3: De studenten moeten wel bewijzen dat ze effectief studeren en de lessen volgen. Ze moeten ook hun resultaten tonen bij het OCMW. De steun kostte onze staatskas vorig jaar 244 miljoen euro. Veel kinderen veranderen tijdens het schooljaar van school. In 2024-2025 waren het er meer dan 33.000 in Vlaanderen. Dat is bijna 3% van alle leerlingen in het lager en middelbaar. En over 5 schooljaren heen zaten meer dan 129.000 kinderen in minstens 3 verschillende scholen. De cijfers van onderwijsminister Demir staan in het nieuwsblad. Regeringspartij Vooruit vroeg ze op en wil dat de regering nu onderzoekt hoe dat komt dat zoveel kinderen van school veranderen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan terug in het Verenigd Koninkrijk wonen. Hun kinderen Archie en Lilibet zouden ook al ingeschreven zijn in een Britse school, dat schrijven Britse media. Het koppel woonde sinds 2020 in Californië in de VS na de breuk met de koninklijke familie. De vruis zou al weken of zelfs maanden voorbereid zijn, zegt royalty-expert Wim de Hanschutter.
5: Maar prins Harry heeft pas afgelopen zondag zijn vader, koning Charles, ingelicht. Om maar te zeggen hoe verrassend dit nieuws is. Harry heeft eerder beweerd dat het onveilig was om met zijn echtgenote en hun 2 kinderen op bezoek te komen in het Verenigd Koninkrijk, omdat ze geen politiebescherming krijgen. Hij heeft daar zelfs een rechtszaak over verloren. Nu ze definitief terugkeren, is het de vraag of ze garanties over de beveiliging hebben gekregen.
3: Harry en Meghan gaan in een gewoon huis wonen buiten Londen, dus niks koninklijks. Ze zouden ook geen koninklijke rol opnemen. Koning Charles laat al weten dat hij blij is met hun terugkeer en dat hij er naar uitkijkt om hen weer vaker te zien. Amerikaans president Trump wil de meest verwoestende economische oorlog voeren tegen Iran. Hij dreigt ook met sancties tegen landen die Iran blijven steunen. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Trump zegt dat hij Iran de kans heeft gegeven om een akkoord te sluiten, maar dat ze die hebben laten liggen. Wat zijn economische oorlog precies inhoudt, zegt Trump er niet bij. En op het WK hockey staat onze nationale mannenploeg in de tweede ronde. De Red Lions wonnen hun laatste groepswedstrijd met 5-3 tegen Maleisië. Ook al speelden ze niet hun beste match. Tom Boon scoorde wel 4 keer.
6: Heel tevreden met de 4 goals. Maar ik denk toch dat als we helemaal lucide zijn, ja, het moest gewoon nog beter. Veel te veel kansen gemist, te weinig gecreëerd. En van weinig kansen van Maleisië kunnen ze heel veel scoren. Dus in die punten moeten we echt beter gaan doen in de volgende wedstrijden.
3: De Red Lions eindigen als tweede in hun groep en stoten dus door. De tweede ronde is opnieuw een groepsfase, met al zeker titelverdediger Duitsland en Australië erbij. De dag begint met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien, maxima rond 21 graden. Morgen hetzelfde weer en ook zaterdag nog enkele buien. Zondag blijft het droog, maxima rond 20 graden dan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: momenten.
1: Radio Demerstad.
2: Ach, ik besef het. Ik ben ooit echt kindvriendelijk geweest. Tot 9 uur nog enkel dus voor de volwassen vrouwen. Laat ons dan maar besluiten. Hè. Charlotte doet mee. Cool and the Gang zit er aan te komen. En er is Donna Summer. She works hard for the money.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Govaerts Groep.
3: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
3: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

Friskus, fresh, cool and gang. Aansluitend hierbij zou ik eigenlijk wel eens willen weten hoeveel mensen er onder invloed van de verschrikkelijke warmte van de voorbije maanden daar een airco hebben gekocht en geïnstalleerd thuis. Ook al, ja, want op een bepaald moment waren ze niet eens meer voorradig, hè, in de winkels. Radio Demerstad is dit met het festival. Een bekentenis van een van de Temptations. Mijn vader was Mick Jagger. Hij komt dat tegen, zeg. Papa was een Rolling Stone.

Papa was a Rolling Stone, legendarische hit uit de early 70s op Radio Demerstad door de Temptations. Vader nam het vaderschap niet zo nauw. Hij was eerder een bevruchter. Zo'n zijn er, hè? Zo'n mannen zijn er. Hè? God heeft van alles zijn getal, vrienden. Radio Demerstad, het festival met 10cc. De dingetjes die we doen, the things we do for love.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
3: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boksdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke

Geen weer? De sfeer is verzekerd. Toegang is slechts 5 euro. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

voor in discotheken. Dan moesten ze dat hebben. Dan kropen de mannen en de vrouwen iets korter bij elkaar. Je weet al wel, hè? Je moet daar toch geen tekening bij maken. Van vrijdag tot en met zondag om 19 uur begint aan het Aleidis Theater in Aarschot het festival van de verloren onschuld. Vrijdag is dat met medewerking van lokale DJ's. Zaterdag steelt Wanda de show en zondag ronden Ronnie de Roek en Friends het evenement af. Gratis toegang. En zondag om 2 uur vertrekt aan de kiosk op de markt in Zichem een begeleide wandeltocht van ongeveer 3 kilometer. Met aandacht voor het wel en wee van de 3 gilden. Neem online contact op met de Gidsenbond van Zichem, want het aantal deelnemers blijft beperkt tot 25. Oh. 25 mannen, dat is niet veel. Dat is numerus clausus. Jacques Dutron die vraagt, en ik mag ik niet mee. Et moi, et moi.

Klap maar in je handen. Is dat niet een beetje belachelijk? Dat gebeurt heel vaak in televisieprogramma's met publiek. Daar is nog niks gezegd, nog niks gedaan. Maar dat begint dus meteen met applaus. Waar slaat het eigenlijk allemaal op? Pas op, ik wil dat ook eens toepassen. Hè. Ik ga dadelijk een reclamespotje laten horen. Misschien kan u best al op voorhand wat applaus geven. Ja, dat bedankt.

0: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Rosha Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
1: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderonde en klik op de link.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: Bryan Adams, de Heese Bryan. I'm gonna run to you.
1: Ja, het is goed geweest voor vandaag. We mogen stilletjes aan afronden.
0: Ja, maar ik besef het. Ik was net van plan van te vertellen dat ik morgenochtend mijn sportschoenen weer ga aantrekken. Vliegensvlug naar hier zal komen. Gewandeld, 100 kilometer. De kleine cadet, ja, maar dat heb ik ervoor over. Hè. Ja, dat is geen enkel probleem. Enfin, dit was het voor vandaag. Het is gedaan.
2: Hela. Oh. Meneer van Vlaanderen.
0: Ja?
2: U staat onder arrest.
0: Voor wat?
2: Er zijn meerdere getuigen die gehoord hebben dat u de show hebt gestolen.
0: Maar dat is de bedoeling,
2: dat
0: hè?
2: Dat zal u duur komen te staan.
0: Nee.
2: Allee, we pas.
0: Zo waren we niet overeengekomen, hoor.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De bluswerken op de Hoge Venen gaan voort. Ook al was het afgelopen nacht allemaal wat minder door het stormweer daar. Het veroorzaakte volgens de gouverneur veel heropflakkeringen, vooral in het oostelijke deel van de Hoge Venen. Straks, als het weer wat beter is, sturen ze een drone de lucht in om te zien waar ze nog moeten ingrijpen. Er zijn ook opnieuw bomen gerooid om te vermijden dat het vuur weer kan uitbreiden. De Duitse hulpdiensten vertrekken ook geleidelijk aan weer naar huis. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan terug in het Verenigd Koninkrijk wonen. Hun kinderen Archie en Lilibet zouden ook al ingeschreven zijn in een Britse school. Dat schrijven Britse media. Het koppel woonde sinds 2020 in Californië in de VS na de breuk met de koninklijke familie. De verhuis zou al weken of zelfs maanden voorbereid zijn, vertelt royalty-expert Wim de Hanschutter.
4: Maar prins Harry heeft pas afgelopen zondag zijn vader, koning Charles, ingelicht. Om maar te zeggen hoe verrassend dit nieuws is. Harry heeft eerder beweerd dat het onveilig was om met zijn echtgenote en hun twee kinderen op bezoek te komen in het Verenigd Koninkrijk, omdat ze geen politiebescherming krijgen. Hij heeft daar zelfs een rechtszaak over verloren. Nu ze definitief terugkeren, is het de vraag of ze garanties over de beveiliging hebben gekregen.
3: Harry en Meghan gaan in een gewoon huis wonen buiten Londen, dus niks koninklijks. Ze zouden ook geen koninklijke rol opnemen. Koning Charles laat al weten dat hij blij is met hun terugkeer en dat hij er naar uitkijkt om hen weer vaker te zien. Amerikaans president Trump wil de meest verwoestende economische oorlog voeren tegen Iran. Hij dreigt ook met sancties tegen landen die Iran blijven steunen. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Trump zegt dat hij Iran de kans heeft gegeven om een akkoord te sluiten, maar dat ze die hebben laten liggen. Wat zijn economische oorlog precies inhoudt, zegt Trump er niet bij. En op het EK turnen in Kroatië heeft onze nationale mannenploeg zich geplaatst voor de teamfinale, voor het eerst ooit. Ze eindigden in de top 8 en plaatsen zich zo ook meteen voor het WK in oktober in Rotterdam. Eerst opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en stijgt ook de kans op buien, maxima rond 21 graden. Morgen hetzelfde weer en ook zaterdag nog enkele buien. Zondag blijft het droog, maxima rond 20 graden dan.

Dankjewel, Rudy van Vlaanderen, voor het festival tussen 7 en 9 hier bij Radio Demerstad. Ja, dat is een aangename ochtendspits, hè. Donderdagochtend, 20 augustus. Fijn dat je erbij bent. En ja, de Jacksons, zijn wij er klaar voor. Classics at work, tips weeks, Demerstad. Ja, goedemorgen en welkom op de werkvloer. Mag ik eerst eens iets vertellen van gisteren? Gisternamiddag was ik een wandeling gaan maken in het provinciaal domein. En er was zo'n heel klein meisje, een beetje zeurend, waarschijnlijk na een lange wandeling. En ze vroeg aan haar opa of hij haar eventjes wou dragen tot aan de auto. En oma die antwoordde daar heel snel op. Ja, ja, opa zal je wel even dragen, want opa is een beest. En opa die nam de kleine meid op zijn sterke armen. En opa kreeg als antwoord van die kleine meid: opa, jij bent wel echt een lieve heersbeestje. Ja, en dan smelt je als je dat hoort, hè. Ja, dat maakt je meteen gelukkig. Hey, we zitten op de werkvloer.

0: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix. Betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. Uw elektriksters met verstand van zaken.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.
2: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn.

examenresultaat. Abstract, nailstyling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be. Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84. Radio.

0: En je hoort dan vaak vertellen, hè? De waarheid komt uit een kindermond. Opa, je bent een lieve heersbeestje. Hot chocolate and so you win again.
1: Classics at work.
2: Dirk Smits, van 9 tot 11.
0: Wij op de werkvloer, een bedrijf uit Welle, is uitgekeken op de merchandisingproducten. Ja, al die koffiemokken, al die pennen en petjes en die strandlakens met een logo op. Wel, dat bedrijf uit Welle, dat gaat jonge bedrijven begeleiden om hen te beschermen om geen centen te verspillen en de juiste merchandising naar buiten te brengen om de naam uiteraard nog meer bekendheid te geven. Straks een nieuw verhaal op de werkvloer om 9:30 en een nieuw verhaal in onze koffiecorner. Ziggy Marley and Tomorrow People.

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boksdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer op geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Donderdag voormiddag, Radio Demerstad staat aan, in de wagen, thuis, op de werkvloer. Straks, 9:15 ongeveer, is er koffiepauze. Gaan we het hebben over de zomersolde van de maand juli. Een uur rond 9:30 gaan we altijd luisteren naar het economische nieuws uit de regio. De verhalen op de werkvloer over ondernemers en handelszaken. Of bijvoorbeeld het verhaal van Ellie uit Scherpenheuvel. Ze heeft een verscheurende keuze moeten maken. Op haar Facebookpagina noemde ze het zelfs een emotionele beslissing. Het verhaal van Ellie uit Scherpenheuvel hoor je volgende week rond deze tijd op Demerstad.
1: Classics at Work met Dirk Smeets.
0: En nu de verhalen uit Wellen en uit Hasselt.
1: De werkvloer.
0: Merch Essentials uit Wellen, dat is een bedrijfje dat zich bezighoudt met jouw merchandisingprogramma. In functie van je marketingbudget gaan zij op zoek naar de geschikte producten die de naamsbekendheid van jouw zaak kunnen opkrikken. Joren en Veronique die hebben standaard oplossingen klaar, maar ook op maat gemaakt natuurlijk. Hè. Van briefing tot levering om het merk zichtbaarder te maken zonder budgetverspilling. Ze geloven sterk in die vernieuwde methode, die nieuwe aanpak.
1: De werkvloer.
0: Het restaurant Fifth Avenue in Hasselt en Swiss Foods in Sint-Truiden zijn failliet verklaard door de rechtbank. Een fraudezaak met witte kassa uit 2019 zou wellicht aan de basis kunnen liggen van dat faillissement. Wie naar de film ging in Hasselt bij Kinepolis, die kwam wellicht ook terecht bij Fifth Avenue. Tot gisteren konden kandidaat-overnemers een bod uitbrengen. De curatoren die hopen snel een doorstart te kunnen maken. Misschien deze week al.
1: De werkvloer. Classics at Work. Dirk Smeets van 9 tot 11.

0: is dat ding?
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leapmotor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160. Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding, tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
4: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
5: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
5: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
4: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
6: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
7: Classic hits. Altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

Met in het achterhoofd de Amazing Vrijdag van morgen. En dan het komende weekend. Ja, het mag wel wat vooruit gaan, hè. Donderdag voormiddag Radio Demerstad. Met Rock'n'Roll op de werkvloer. En met de Stray Cats en Rock This Town. En komend weekend is het op Meensel Kermis. En dat begint vanavond al met een kermisquiz om 8 uur voor ploegen van 4 tot 8 personen. Morgen namiddag hebben de senioren hun kermisplezier en vertier daar in Meensel. En dan is er nog een dorpskoers. Zaterdag om 6:30 vertrekt die. En dat is een dorpskoers van 55 kilometer lang. Zaterdag namiddag zijn er dan nog de Highland Games. En om 7 uur opent de cocktailbar. Zondag namiddag om 3 uur kunnen de kinderen op safari in de kermistent. En zondagavond voor de barbecue begint, is er nog een spelletje eierwerpen. En dan wordt Meensel Kermis afgesloten zondagavond met een frisse pint. En nu een amazing momentje op de werkvloer.

Bob Sinclair en The Love Generation, The Love Pride in Leuven staat op de agenda zaterdag 26 september. En wie al langer verlangt naar een frisse duik in de Leuvense vaart, wel die krijgt volgend weekend eindelijk zijn kans om dat op een veilige manier te gaan doen. Volgende zaterdag en zondag tussen 10 en 20 uur. De zwemmers die kunnen gratis en zonder reservatie terecht in een tijdelijke zwemzone aan de vaart in Leuven. Tot nu toe was zwemmen uiteraard verboden. Al waagden sommige mensen zich wel op die warme zomerdagen om eens een duik te doen, maar ik zou dat beter niet doen hoor. Volgend week

0: Het is 10:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Bouwmaterialen Hendricks uit Bekkevoort heeft een eigen luchtballon laten maken. En die werd al officieel gedoopt door regisseur en tv-maker Erik van Looy, die ook Peter is van de luchtballon. De ballon is gemaakt van polyester en kan daardoor 1000 uur mee, zegt de piloot. Polyester stoot vocht beter af dan nylon, materiaal waaruit de meeste luchtballonnen zijn gemaakt. In Assen bij Bekkevoort is Ina Staberg overleden. Staberg was de allereerste vrouwelijke stadsdichter van Vlaanderen en schreef sinds de jaren 80 poëzie, jeugd- en volwassenen literatuur. Ze was ook stadsdichter van Diest. Thema's zoals maatschappelijk welzijn, armoede en gelijke kansen speelden in haar werk een grote rol. Vorig jaar werd ze voor dat engagement nog bekroond met de titel Ridder in de Leopoldsorde. Staberg werd 81 en overleed na een zware strijd tegen kanker.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De politie en de Boerenbond waarschuwen landbouwers die loodsen verhuren. Omdat drugsbendes die heel interessant vinden. Ze zijn groot en liggen vaak afgelegen, waardoor ze ideaal zijn als drugslab. In West-Vlaanderen alleen al kreeg meer dan 3/4 van de loodsverhuurders verdachte vragen. Ze boden kandidaten aan om veel meer te betalen dan de vraagprijs en vaak ook cash. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
5: Trap er niet in. Als ze je contacteren, verwittig de politie. De politie kan dan checken wie of wat er precies achter zit. Maar ga er vooral niet mee, want eens je in het net verstrikt geraakt van zo'n criminele organisatie, dan raak je er echt moeilijk uit. Je kan daar ook voor veroordeeld worden. En ook de milieuschade. Je blijft achter met chemisch afval, een grond die vervuild is. Al de saneringskosten kunnen ook voor jouw rekening zijn.
4: Vorig jaar ontdekte de politie in ons land 41 drugslabs, maar ook 11 opslagplaatsen. In Deerlijk in West-Vlaanderen is een vrouw gewond geraakt toen ze met haar auto op een bus van de lijn botste. Het was een stevige knal, de vrouw zat gekneld in het wrak en moest door de brandweer bevrijd worden. Ze ligt in het ziekenhuis, de buschauffeur en een passagier bleven ongedeerd. Volgens de eerste vaststellingen reed een van de twee bestuurders door het rood. Wie dat was, weten we nog niet. De Amerikaanse universiteit Harvard betaalt 45 miljoen euro aan de families van nabestaanden na gesjoemeld door een manager van het mortuarium van de UNIF. Die verkocht jarenlang illegaal lichaamsdelen van mensen die hun lichaam hadden gedoneerd voor onderwijs en onderzoek. Tientallen nabestaanden daagden Harvard voor de rechter en nu is er dus een akkoord. De manager werd enkele jaren geleden al ontslagen. Opklaringen en wolken vandaag, soms buien, meer wind ook en maxima rond 21 graden. Morgen meer buien, mogelijk met onweer, ook bij 20 graden.
6: En wat nu?

Diana Ross en de classic uit de 80's, My Old Piano. We zitten terug op de werkvloer, Radio Demerstad, met de verhalen over ondernemers en handelszaken. En zometeen in de koffiepauze ook even terugblikken naar de maand juli. Want de heren die hadden het WK voetbal en de dames die konden op soldenjacht gaan. Hoe is het geweest met die solden? Dat horen we zometeen. Dit is Wiltura, deze zomer 86 geworden. Hier is hij met het zomerliefje. 3 uur.

zomer is hier. En dat hoor je. Je beleeft een echte zomer met Radio D.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
0: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
3: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

VND in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.

0: De mannen die hadden deze zomer het WK voetbal in Amerika. En de vrouwen die konden op zoldenjacht gaan. We gaan zo meteen eens horen hoe die zolden zijn meegevallen. We beginnen ook aan de koffiepauze met David Grant en Jackie Graham. Straks nog de Tutti Frutti classic van Little Richard en Sydney Youngblood. Let's sit and wait.
1: Classics at work. Dirk Smits van 9 tot 11.
0: Ja, eigenlijk, de zomersolden waren matig hoor. Bijna 40% minder verkoop door de hitte en door de economische onzekerheid in de wereld. De zomeritems, die waren wel in trek, maar de duurdere kleding is wel blijven liggen of blijven hangen. De oorlog, de stijgende prijzen en de concurrentie met de webwinkels. Het blijft een zorgenkind, hè, in de retail en in de modesector. Voor de winter zijn de vooruitzichten voorzichtig positief te noemen, hoor ik vertellen. Ja, met een verwacht vergelijkbare of hogere omzet. Ja, het is te hopen, hè. Bijna 40% minder verkoop door de hitte en de economische onzekerheden. De zomersolden, we kunnen het matig noemen.

0: Wanro de Kermis 2026, zaal Bergendal. Wanro Kermis, zaterdag 29 augustus. Drie wijzen en een dwijze. Wanro Kermis, zondag 30 augustus. Een optreden van Outback. Wanro Kermis, maandag 31 augustus. Comedyavond. Gepresenteerd door Jan Linzen. Verder met Arne de Donker, Roosje Perts en top of the bill Yannick Nobe. Wanro Kermis. Dinsdag 1 september kaartspel vanaf 19:30. En donderdag 3 september kermisbal met DJ Rudy. En Demerstad jock Patrick van Laar. Wanro Kermis. Zaal Bergendal in Waanrode.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hits! Classic hits! Demerstad!

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfsite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

How bizar, how bizar. Het was echt wel een heel bizar liedje in 1986, hè, Kurt. Ja, maar het stond wel wekenlang, hè, hoog in de hitparade. Dus vandaar een classic op de werkvloer. Het eerstvolgende kwartier, The Tramps, Demis Roussos. Filmmuziek van Irene Cara uit Fame. En dan nog een heel mooi liedje van wijlen Robert Long. Ik ga je nog even meegeven dat aanstaande zondagvoormiddag om 10:00... dan organiseert Passaar Bekkevoort een dagwandeling in eigen dorp. Het vertrek is aan de parking van de kerk van Versbeek. De deelnemers die brengen best zelf hun eigen picknick mee. Je mag zelf bepalen wanneer dat je gaat wandelen. Als je in de voormiddag kiest of in de namiddag. Je kan altijd wel starten aan de tocht. In de namiddag is het vertrek voorzien om 2:30 aan het Doornhof in Assent bij Bekkevoort. En in de voormiddag aan de parking van de kerk van Versbeek. En daar vertrekken we dan om 10:00. Kijk het even na op onze agendapagina op de website www.radiodemerstad.be. Ja, zoals Robert Long zou zeggen, iedereen doet dat

Dit was de zomer van 1973. Demis Roussos en Forever and Ever. Zo lang gaan we niet door, want Kurt staat klaar met het aperitief. Tussen 11 en 12 en daarna tussen 12 en 2. Patrick van Laar met de lunchradio. En dan is het tijd aan Janne met de siesta. En Gunther gaat straks met u met de avondspits terug naar huis. Een bedrijf uit Welle is uitgekeken op de merchandisingproducten. Die koffiemokken, die pennen, die petjes en die strandlakens met die logo's op. Ze gaan de jonge bedrijven begeleiden om hen te beschermen om geen centen te verspillen. Volgend weekend mag je met de goedkeuring en onder toezicht in de vaart gaan zwemmen. Zaterdag en zondag tussen 10 en 20 uur. En morgen weer nieuwe verhalen over ondernemers en handelszaken op deze werkvloer tussen 9 en 11. Morgen ook een nieuwe goede reden om uit te kijken naar het nieuwe schooljaar begin september. Maar dat ga ik u morgen uitleggen. Hè. Ga eerst genieten van dat aperitiefje van Kurt. Fijne donderdag.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De gemeente Begerendijk werkt op dit moment aan een eigen bouwcode. Zo'n bouwcode is een reglement dat zegt waar en hoe hoog gebouwd mag worden. Tegen 2040 zal het inwonersaantal van Begerendijk met 500 inwoners groeien en dus moeten er woningen bijkomen. Volgens gegevens van de gemeente 260. De bouwcode moet tegen eind volgend jaar klaar zijn. In het centrum van Betekom bouwt een projectontwikkelaar 13 nieuwe appartementen. Volgens voorspellingen aan de hand van data moeten er in heel Begerendijk tegen 2040 nog 260 extra woningen bij. Om het landelijke karakter te behouden werkt de gemeente aan een nieuwe bouwcode. In Laren, een gehucht in Lummen, zijn de voorbereidende werken gestart van een grootschalig wegen- en rioleringsproject. De gemeente Lummen en Fluvius investeren samen 4,8 miljoen euro in de vernieuwing van verschillende straten. De eerste fase richt zich op twee belangrijke kruispunten die nog voor de start van het nieuwe schooljaar opnieuw toegankelijk moeten zijn. Zo beperken we de hinder voor de schoolomgeving, aldus schepen van openbare werken, Dirk Snijers.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Dieseltanken wordt vanaf morgen weer wat duurder. Er komt ruim 3 cent bij per liter, waardoor je aan de pomp maximaal bijna 2,32 euro betaalt. Dat is de hoogste dieselprijs sinds begin april. Komt uiteraard door de spanningen in het Midden-Oosten. Om even te vergelijken, exact een half jaar geleden kostte een liter diesel nog maximaal 1,71 euro. De politie en de Boerenbond waarschuwen landbouwers die loodsen verhuren, omdat drugsbendes die wel heel interessant vinden. Ze zijn groot en liggen vaak afgelegen, waardoor ze ideaal zijn als drugslab. In West-Vlaanderen alleen al kreeg meer dan een kwart van de loodsverhuurders verdachte vragen. Zo boden kandidaten aan om veel meer te betalen dan de vraagprijs en vaak ook cash. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
5: Trap er niet in. Als ze je contacteren, verwittig de politie. De politie kan dan checken wie of wat er precies achter zit, maar ga er vooral niet mee, want eens je in het net verstrikt geraakt van zo'n criminele organisatie, dan ga je er echt moeilijk uit. Je kan daar ook voor veroordeeld worden. En ook de milieuschade. Je blijft achter met chemisch afval, een grond die vervuild is. Al de saneringskosten kunnen ook voor jouw rekening zijn.
4: Vorig jaar ontdekte de politie in ons land 41 drugslabs en ook 11 opslagplaatsen. In het noorden van Kosovo zijn zeker 23 lichamen gevonden in 3 verschillende massagraven. Ze werden ontdekt bij opgravingen door onderzoekers die op zoek waren naar een groep Kosovaarse Albanese. Die omkwamen tijdens de oorlog eind jaren 90. Vermoedelijk gaat het dus om hen. DNA-onderzoek moet nu nog zekerheid geven, maar dat kan nog enkele maanden duren. Opklaringen en wolken, soms ook buien en maximaal rond 21 graden. Morgen meer buien, mogelijk met onweer bij 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: hebben het aperitief al klaarstaan. We gaan het voorbereiden tussen dit en 12 uur. Met een hele pak classics die er weer aankomen. King komt eraan met Love and Pride. Julio Iglesias. En Watch, Watch, Kitty Watch van de Cousins. Goedemorgen.
1: Je hoort nog eens wat op deze stad. Kirk Hardens.
2: Kitty Watch.
3: Kitty Watch.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Carnavalsgroepen Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
4: Wauw! Wauw!
3: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.

0: de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons stelt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Een nieuwe of tweedehands wagen?
4: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
3: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
4: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
3: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
4: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
3: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
4: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
3: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
4: Erkend door de meeste verzekeringen.
3: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

programma Aperitief, Radio Demerstad. Daar luistert u naar. En ja, dan hebt u inderdaad gekozen voor de beste, uiteraard. Henk Denij van de Jets, die komt eraan. Stand the Gunman. Begin met dit. If I said you had a beautiful body. Oeh la la. Dit zijn de Bellamy Brothers. If I

Begin the Begin. Je kent het ook van Johnny Mathis. Dat was Julio Iglesias. Zaterdag 22 augustus om 19:30 in de avond brengen muzikanten Bart van der Meulen en Matthias Roodhoofd in de kerk van Molenbeek Nederlandstalige en internationale klassiekers. Je bent daarbij uitgenodigd om mee te komen zingen.

0: verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspiratie.

in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

Die ene heette Late at Night en die andere die draaiden wij vandaag. Wio, dat was uit Nederland Maywood. Daarvan ook David Soul. Behalve zingen was hij ook een geweldig acteertalent. Hij was namelijk een van de mannen van het duo Starsky en Hutch. Je hoorde hem met Silver Lady. En dan nu een medley gebaseerd op muziek van Stevie Wonder. The Stars on Frankie, Stars on 45.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke.

Morgen om 11 uur is er een nieuwe aperitief in Amsterdam. Roxy Music. De groep die met de frontman Brian Ferry, die geweldig veel goede muziek heeft uitgebracht. En dit is daar zo eentje van Over You. Tot morgen allemaal. Blijf luisteren naar Radio Themastad uiteraard.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Diesel tanken wordt vanaf morgen weer wat duurder. Er komt ruim 3 cent bij per liter, waardoor je aan de pomp maximaal bijna €2,32 betaalt. Dat is de hoogste dieselprijs sinds begin april. Komt uiteraard nog altijd door de spanningen in het Midden-Oosten. Om even te vergelijken, exact een half jaar geleden kostte een liter diesel nog maximaal €1,71. In Duitsland is een vrouw van 58 omgekomen bij het stormweer van afgelopen nacht. Een andere vrouw van 47 raakte zwaar gewond. De twee waren aan het wandelen en gingen schuilen, maar door de storm viel een boom op hun schuilplaats. Er zijn ook verschillende huizen beschadigd en in de buurt van Berlijn was er zelfs een tornado. Dat was ook in ons land zo, in Bullingen, in de Oostkantons. Daar meten ze nu de schade op. We zijn aan veel erger ontsnapt, vertelt de burgemeester Reiner Stoffels.
4: Het was onweer en dan plotseling kwam die tornado door het dorp van Bullingen. Gelukkig één huis is betrokken. Stel voor dat die tornado hier in de hoofdstraat was geweest. Vele huizen zouden betrokken geweest zijn. Dat zou een catastrofe geweest zijn.
3: Het huis dat geraakt werd is onbewoonbaar. De bewoner bleef ongedeerd. Ook op andere plaatsen in het oosten van het land raakten huizen beschadigd en ook auto's. Er was hier en daar ook wateroverlast. Opnieuw een schietpartij in Anderlecht in Brussel. Daarbij viel 1 gewonde, maar hij is niet in levensgevaar. Politie en parket onderzoeken nog wat er precies is gebeurd en waarom. Er is ook nog geen verdachte opgepakt. 3/4 van de werknemers in ons land verliest vakantiedagen omdat ze ziek zijn tijdens hun verlof. Blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Attentia. Sinds 2024 mag je verloren vakantiedagen door ziekte terugvragen, maar veel mensen doen dat niet, zegt Barbara Vroegstraten van Attentia.
5: Dat kan zijn omdat ze toch niet ziek genoeg waren om naar de dokter te gaan. Dat ze zeggen, ik doe dat voor rustig aan en ik kom er wel weer door. Of dat ze het misschien ook niet wisten. Anderzijds kan dat ook te maken hebben met het niet naleven van die voorwaarden. De werknemer moet de werkgever onmiddellijk verwittigen en het attest binnen de 2 werkdagen bezorgen. Het kan ook zijn dat werkgevers nog niet allemaal even goed op de hoogte zijn van de regeling.
3: Bedienden zijn minder geneigd om verloren vakantiedagen terug te vragen dan arbeiders. Verschillende werknemers van restaurant Instroom van topchef Seppe Nopels zijn verhoord in het onderzoek naar mensenhandel, uitbuiting en financieel gesjoemel, dat schrijft De Morgen. Het parket en het arbeidsauditoraat openden begin vorige maand een onderzoek naar Nopels en zijn ondernemingen. Nopels zelf ontkent alles. De Nederlandse F1-piloot Max Verstappen verlengt zijn contract bij Red Bull tot en met 2030. Dat meldt zijn team in de aanloop naar de Grote Prijs van Nederland op Zandvoort komend weekend. Er werd gespeculeerd dat Verstappen zou overstappen naar McLaren of Mercedes, maar hij blijft dus. Verstappen is 28, zit al 12 jaar bij Red Bull en pakte er al 4 wereldtitels. Vanmiddag opklaringen, maar ook buien bij 21 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen meer regen, mogelijk met onweer bij 20 graden. Ook zaterdag nog buien, zondag droog en af en toe zon tot 23 graden.

0: We er een gewoonte van maken dat we binnenkomen met applaus. Nee, laat het uit. We zijn altijd blij dat we weer terug mogen komen. Elke werkdag tussen 12 en 2 bij Demerstad. Forecast beet de spits af vandaag met Happy Days.
1: De middag met Patrick van Laar.
0: En met de Kreuners.
2: Zij

0: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rummekermis 2026. Met op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt. Met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaert, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve. Iemand heeft je pijn. Gunter F., Erik Thompson en Phil Kevin. Fiesta Mexicana, olé, olé, olé. Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg. Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478-23-39-91.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen?

0: BE. Bel of sms 0468-515-6891. Trick en Fix. U willen tricksters met verstand van zaken.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

Solliciteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

De dansversie van Bend Me, Shape Me door de Duitse Kila. Een hit in 1978 en dan komen ze bij ons voorbij natuurlijk. Hè. Volgende zaterdag 22 augustus vanaf 10:30 organiseert Vespa Club de Senderlo op de Vismarkt al daar een bepeilde rit van 80 kilometer. Individueel af te leggen met vertrek tussen 11:00 en 13:30. Elke deelnemer ontvangt een jubileum aandenken en de hele dag kun je genieten van het Vespa Museum ter plaatse.

Buddy Holly met Heartbeat, 1959. Een paar dagen of een paar maanden nadat hij dit nummer bracht, is hij overleden in een vliegtuigongeval. 3 februari 59 om precies te zijn. Het was samen met Richie Valens, GP Richardson en de piloot Roger Patterson dat hij om het leven kwam. Zet de radio een beetje luider, beste vrienden, want dit is een bijzonder een mooie ballade.

0: beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal. Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.

Jermaine Stewart en Get Lucky. Gelukkig zijn de mensen die kunnen deelnemen aan evenementen die het goede doel steunen. Zondag 23 augustus tussen 9:30 en 12:30 organiseert de Lions Club van aan de Onze Lieve Vrouwenkerk, geboortekerk van Herk de Stad, hap, stap en trap ten voordele van huizen Jonathan. Je kunt opteren voor een wandeling van 6 of 11 kilometer of een fietstocht van 40 of 60 kilometer. Looking

0: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Roosje Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
1: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderonde en klik op de link.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.

Er is later een filmpje van uitgekomen van dit nummer. En toen dansten de vrouwen met de pluimen in hun gat, werd eens gezegd. En Elvis Presley die had daar dan ook dit mooie nummer Bossa Nova Baby bijgemaakt. Het was 1963, is ondertussen ook 63 jaar geleden. We gaan eens kijken wat het nieuws en het weer brengt om 1 uur. En daarna komen we graag bij u terug. Tot zo lang nog Modern Talking.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: 7 klimaatministers in ons land moeten beter samenwerken om natuurrampen zoals in de Hoge Venen te vermijden of beter aan te pakken. Dat zegt federaal klimaatminister Jean-Luc Krukke. Volgende maand komen ze daarover samen. De overheden krijgen veel kritiek omdat ons land niet klaar is om natuurbranden zoals in de Hoge Venen te vermijden en aan te pakken. Terwijl al gebleken is dat de regeringen dat al een tijdje wisten. Eens alles geblust is, wil Krukke dat het Nationaal Crisiscentrum een analyse maakt van wat niet goed ging en wat beter moet. In het federaal parlement begint over een uur een extra zitting over de natuurbrand in Hoge Venen. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt daarvoor speciaal vervroegd uit politiek verlof op vraag van enkele oppositiepartijen zoals Groen. Voorzitter Eamon Horsch.
4: Wij willen dat er gekeken wordt naar wat is er daar nu effectief gebeurd. Wat is de aanleiding, maar ook op welke manier hebben we onszelf kunnen beschermen. Brandweer, de politie, de vrijwilligers, die hebben niet al het materiaal dat nodig is. En we hebben hulp nodig gehad van het buitenland. Want dit is misschien de grootste in onze geschiedenis, maar dit is niet de laatste bosbrand in België. Onze weerbaarheid moet naar boven.
3: Onze binnenlandminister Quentin zal op vragen moeten antwoorden. In Duitsland is een vrouw van 58 omgekomen bij het stormweer van afgelopen nacht. Een andere vrouw van 47 raakte zwaar gewond. De twee waren aan het wandelen en gingen schuilen, maar door de storm viel er een boom op hun schuilplaats. Er zijn ook verschillende huizen beschadigd en in de buurt van Berlijn was er zelfs een tornado. Dat was ook in ons land zo, in Bullingen in de Oostkantons. Daar meten ze nu de schade op. We zijn al aan veel erger ontsnapt, vertelt de burgemeester Reiner Stoffels.
5: Het was onweer en dan plotseling kwam die tornado door het dorp van Bullingen. Gelukkig één huis is betrokken. Stel voor dat die tornado hier in de hoofdstraat was geweest. Vele huizen zouden betrokken geweest zijn. Dat zou een catastrofe geweest zijn.
3: Het huis dat geraakt werd is wel onbewoonbaar. De bewoner bleef gelukkig ongedeerd. Ook op andere plaatsen in het oosten van ons land raakten huizen beschadigd en ook auto's. Er was hier en daar ook wateroverlast. 3/4 van de werknemers in ons land verliest vakantiedagen omdat ze ziek zijn tijdens hun verlof. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Attentia. Sinds 2024 mag je verloren vakantiedagen door ziekte terugvragen, maar veel mensen doen dat niet. Barbara Vroegstraten van Attentia.
6: Dat kan zijn omdat ze toch niet ziek genoeg waren om naar de dokter te gaan. Dat ze zeggen, ik doe het even rustig aan en ik kom er wel weer door. Of dat ze het misschien ook niet wisten. Anderzijds kan dat ook te maken hebben met het niet naleven van die voorwaarden. De werknemer moet dus de werkgever onmiddellijk verwittigen en het attest binnen de 2 werkdagen bezorgen. Het kan ook zijn dat werkgevers nog niet allemaal even goed op de hoogte zijn van de regeling.
3: Bedienden zijn minder geneigd om verloren vakantiedagen terug te vragen dan arbeiders. Vanmiddag opklaringen, maar ook buien bij 21 graden. Morgen meer regen, mogelijk met onweer bij 20 graden. En ook zaterdag nog buien. Zondag droog en af en toe zon en tot 23 graden dan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Freddie Mercury en Queen en I Want To Break Free. Jazeker, voor ons is dat niet anders en dat doen we elke dag weer terug tussen 12 en 2 bij Demerstad. Goedemiddag overigens en smakelijk eten.

0: nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
0: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding, tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

en listen to the music. En u hebt erg goed geluisterd. Vandaar dat u weer aan de radio zit natuurlijk. Of houdt u misschien toch van voetbal? Wel, dan is er bekervoetbal, de beker van Brabant. Volgende zondag om 16 uur. Geet Bets, Lubeek, Glabbeek, Zoutleeuw en Aarschot, Atlaslinter zijn de wedstrijden die in onze regio geprogrammeerd zijn. Rock and roll. Meestal denken we dan aan een uptempo nummer, maar de Cats maakten een nummer over rock and roll dat bijzonder mooi was. Een ballade, als het ware.

Vogel is door de kerk. Ze gaan weer toeren, de Rolling Stones. Mick Jagger heeft dat een paar weken geleden bekendgemaakt. Alleen vragen wij ons af of hij zijn kameraden allemaal nog wel kan opladen om dat podium op te trekken aan hun gezegende leeftijden. Laat ons maar hopen. We hoorden hem hier solo met Just Another Night. En bij de volgende gaan we weer terug naar Nederland. We waren daar straks al eens met de Cats, maar deze komen ook vandaar. De George Baker Selection.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijk

Pakjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

0: In haar geval niet zo uitzonderlijk. Man, I Feel Like a Woman. Dat was Shania Twain. Regelmatig ook wat kleinkunst bij Demerstad. En dan is Boudewijn de Groot in de buurt.
1: All

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12.

0: Avond van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Te droog in de zomer, geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
3: Kijk ook op Amerikaanse stokpaal.nl.

Never, Never, Never van Charlie Bassey. We wilden dat niet gebruiken om wat negatief te doen. Nee, we wilden u niet onthouden van deze mooie hit van een jaar of 53 geleden. Robert Palmer en The Best of Both Worlds tot slot van deze donderdagaflevering van de middag. Draai de radio volumeknop nu maar volledig open. Tot morgen!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Zwemzone De Plas in de Rotselaar heeft een recordzomer. Nog voor de vakantie voorbij stelt de zwemzone al meer dan 40.000 bezoekers, meer dan ooit. De zwemzone opende in mei in het recreatiedomein Ter Heide. Door de hitte zochten veel mensen verkoeling. Op de warmste dagen kwamen 1.500 bezoekers per dag. Op warme dagen blijft de zwemzone De Plas een uur langer open tot 21 uur. Inwoners van Rotselaar kunnen gratis binnen op vertoon van hun identiteitskaart. Wie met de fiets komt, betaalt 8 in plaats van 12 euro. De komende weken verwacht de gemeente weer een stormloop, want er zijn opnieuw warme temperaturen voorspeld. De voormalige Ritmo-site aan Campus Salvator in Hasselt zit vol beweging, want daar zijn de werken gestart voor de bouw van de Hub, het eerste gebouw van het toekomstige zorgpark van Jessa. De werf wordt nu ingericht, waarna nu de funderingswerken kunnen beginnen. De eerste maanden gebeurt het meeste werk onder de grond. Pas vanaf november zullen de bovengrondse bouwwerken zichtbaar worden, zo zegt woordvoerder Lieve Ketel-Slegers.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In het federaal parlement begint rond deze tijd een extra zitting over de natuurbrand in de Hoge Venen. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt daarvoor speciaal vervroegd uit politiek verlof op vraag van de oppositie. Want die heeft veel vragen voor binnenlandminister Kentijn, zegt politiek journalist Rob van Herk.
5: Ze willen vooral weten wat er de afgelopen 15 jaar is gebeurd. In 2011 heeft het al eens heel erg gebrand op de Hoge Venen. En in de jaren nadien zijn er steeds rapporten verschenen die aantoonden dat we eigenlijk nog altijd niet voorbereid zijn op een nieuwe natuurbrand. Hadden we wel voldoende materieel, wil de oppositie weten. En wie nu eigenlijk de baas was tijdens het blussen van die brand? We hebben heel veel de minister van Defensie, Theo Franken, gehoord. Moet de minister van Binnenlandse Zaken die crisis niet beheren?
4: De voorbije dagen bleek dat ons land veel hulp uit het buitenland nodig had om het vuur onder controle te krijgen. De 7 klimaatministers in ons land moeten beter samenwerken om natuurrampen zoals die in de Hoge Venen te vermijden of beter aan te pakken. Dat zegt federaal klimaatminister Jean-Luc Krukke. Volgende maand komen ze daarover samen en eens alles geblust is, wil Krukke dat het Nationaal Crisiscentrum een analyse maakt van wat goed ging en van wat beter moet. Krukke wil ook dat het KMI een belangrijke rol krijgt in de analyse van de situatie. Noord-Korea zou wel tot 120 kernwapens kunnen hebben. Dat zegt de Zuid-Koreaanse minister van Defensie. Amerikaans president Trump zei eerder al iets gelijkaardigs. Hij kondigde ook aan dat hij later dit jaar de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zal ontmoeten voor een vierde keer. Mogelijk in november in de marge van een top in China. Vanmiddag opklaringen, maar ook buien bij 21 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen meer regen, mogelijk met onweer bij 20 graden.

0: James Brown en Living in America. Hij zou in 1987 een Grammy Award krijgen voor beste R&B-nummer van het jaar daarvoor. Maar dat is allemaal 40 jaar geleden. Vandaag zijn we 20 augustus 2026. En de middag is al voorbij. Nog bedankt, Patrick van Laar. En dan is het nu tijd voor iets anders.
1: Van 2 tot 4... Siesta met Jan de Groot.
0: Welkom erbij allemaal en een hele goede middag. We hebben over een klein kwartiertje de feiten van de dag. We brengen straks ook het uitgebreide weerbericht. En er zijn uiteraard hier bij Demmerstad, zoals altijd, ook de classic hits. Dit komt van Elton John en Kiki Dee.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Caravan of motorhome. En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
4: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september, in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
5: Wauw! Wauw!
4: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
6: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nail Tech, Lash & Brow Artist of cosmetisch voetverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

Out of Touch, een duet van Daryl Hall en John Oates. Straks hadden we een ander duet van Elton John en Kiki Dee. En daartussendoor was er ook Stan Ridgway met Calling Out to Carol. En daarmee is het weer tijd gaan worden voor onze vaste rubriek. Omstreeks dit tijdstip in Siesta bij Demerstad. Dit zijn de feiten van de dag. Jan de Groot, Radio Demerstad. Ja, we gaan eens kijken wat er zoal gebeurde op een 20e augustus. Wel, in 1994 kwamen toen bij een veerbootongeluk in Bangladesh tenminste 300 mensen om het leven. Het ongeval deed zich voor ten zuiden van de hoofdstad Dhaka op de rivier de Meghna. Dat is een van de vele vertakkingen in de delta van de Ganges. En op 20 augustus 1908 stemde haast alle katholieken en ongeveer de helft van de liberale kamerleden in ons land in met het koloniaal charter van Belgisch Congo, terwijl de socialisten en de andere helft van de liberalen wel tegenstemden. Enkele weken later keurde ook de Senaat het charter goed. Hierdoor werd twee maanden later de tot nu toe private Congo-vrijstaat van koning Leopold II officieel een Belgische kolonie. En op de luchthaven van Madrid op 20 augustus 2008 komen daar 154 mensen om het leven bij een vliegtuigcrash van een vlucht van Spanair. Het vliegtuig wilde naar Las Palmas, maar raakte van de baan door een verkeerde take-off configuratie. En op 20 augustus 1940 wordt in zijn huis in Mexico de verbannen USSR-prominent Leon Trotsky met een bijl aangevallen door een geheim agent van Stalin. Hij sterft één dag later. Siesta. En nu Train, met een nummer wat in de iTunes Store in 2010 het best verkochte nummer was. Trouwens ook de tweede best verkochte plaat in dat jaar in Amerika. Deze Hey Soul Sister.

0: verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met

Ja, als je dat vertelt, do you want to know a secret and do you promise not to tell, dan is dat meestal een garantie dat het vast en zeker wordt verder verteld. Maar ja, dat is hun probleem. Billy J. Kramer en de Dakotas. Een nummer uit 1963. Het weerbericht. Ja, vandaag meestal zwaar bewolkt, af en toe ook wel een opklaring, maar ook regelmatig een bui en temperaturen die toch 23 graden halen. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan wel een beetje frisser. Het wordt dan 21 graden. In het weekend is er, zeker op zondag, minder kans op een bui. Maar de temperatuur is dan ook wel een beetje minder. Die blijft die dagen steken op 20 graden.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55.

0: Billy Ocean, are you ready? Ja, wij zijn helemaal klaar voor een overzicht van de activiteiten die plaatsvinden de komende dagen. Je kan dat trouwens ook allemaal nalezen op onze website radiodemerstad.be. Het staat daar allemaal keurig samengevat door Frits van Perk in de agenda. Vanavond om 8 uur dan begint in Meensel de kermis. Of straks om 8 uur dus met een kermisquiz. En morgen om 2 uur staat er een seniorennamiddag op het programma. En om 6:30 morgen een wielerwedstrijd. Om 9 uur is er dan ook nog een optreden van de Belpop Band. En zaterdag om 1 uur zijn daar de Highland Games. En om 7 uur opent dan de cocktailbar. En dan zondag om 3 uur kunnen de kinderen op safari in de tent. En om 5 uur is er eierwerpen en dan opent ook de barbecue. Er is ook voetbal. Het betreft een oefenwedstrijd. Aanstaande zaterdag om 2:30. Dan speelt Herk FC tegen Seren Eldere.
1: Siesta. Jan de Groot.
0: En nu Roger Whittaker. If I were a rich man.

0: Leo Unger, de Nederlander die werd geboren in Arnhem en van kind af aan wilde die al muziek maken. Hij speelde toen al op zelfgemaakte gitaartjes, mondharmonica's en noem maar op. En hij scoorde in 1974 met dit nummer Run to the Sunshine.
1: Jan de Groot!
0: En wij zijn ondertussen nagenoeg halfweg wat deze siesta betreft. Peaches en Herb mogen dit uurtje afronden.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Tieltwingen, meer bepaald in Houwaard, is de vernieuwde buitenschoolse kinderopvang Choco Tof officieel geopend. Voortaan krijgen de kinderen onderdak in het voormalige gemeentehuis dat grondig gerenoveerd is. Een oud gemeentegebouw krijgt opnieuw een belangrijke functie in het dorp, aldus burgemeester Katrien Houtmeijers. Het parquet is een onderzoek gestart naar de organisatie van de misverkiezing Miss Model. Dat onderzoek gaat over zedenfeiten die gepleegd zouden zijn door de organisatrice uit Tessenderlo, Ham. De bal is aan het rollen gegaan nadat de winnares van vorig jaar uit Temse een klacht had ingediend. De organisatie zelf ontkent. Het onderzoek van het parquet gaat dus over Miss Model, een misverkiezing georganiseerd door iemand uit Tessenderlo. Zij heeft zelf deelgenomen aan misverkiezingen en ze werd ook Miss Limburg 2020 en Miss Exclusive in 2021. Maar in 2023 richtte de vrouw haar eigen misverkiezing op, Miss Model. Maar die misverkiezing komt nu onder vuur te liggen. Het parquet van Limburg onderzoekt of de organisatie werkelijk zedenfeiten heeft gepleegd of niet.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het federaal parlement zit samen over de natuurbrand in de Hoge Venen. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken is daarvoor vervroegd teruggekeerd uit politiek verlof op vraag van de oppositie. Die wil binnenlandminister Quentin op de rooster leggen, zegt journalist Rob van Erk.
5: Ze willen vooral weten wat er de afgelopen 15 jaar is gebeurd. In 2011 heeft het al eens heel erg gebrand op de Hoge Venen. En in de jaren nadien zijn er steeds rapporten verschenen die aantoonden dat we eigenlijk nog altijd niet voorbereid zijn op een nieuwe natuurbrand. Hadden we wel voldoende materieel, wil de oppositie weten. En wie nu eigenlijk de baas was tijdens het blussen van die brand? We hebben heel veel de minister van Defensie, Theo Franken, gehoord. Moet de minister van Binnenlandse Zaken die crisis niet beheren?
4: De afgelopen dagen werd duidelijk dat ons land het niet aankon zonder hulp uit het buitenland. 190.000 mensen hebben een automatisch betalingsbericht gekregen voor btw-betalingen die ze eigenlijk al betaald hadden. Dat meldt de overheidsdienst Financiën. Het komt door een technisch probleem. Wie al in orde was met zijn betalingen hoeft niets te doen. Wie nog niet in orde is, krijgt later een correct bericht en er komen ook geen boetes. En er zijn nu al 15 slachtoffers geteld bij de Russische aanvallen op Kiev in Oekraïne. Dat meldt de burgemeester daar. 34 anderen raakten gewond. Volgens president Zelensky wilde Rusland zoveel mogelijk burgerinfrastructuur beschadigen. Rusland zegt dan weer dat het wapenfabrieken en opslagplaatsen voor wapens en drones viseerde. Afwisselend buien en opklaringen bij 21 graden. Morgen meer regen, kans op onweer ook en een graad of 20. Ook zaterdag wordt nog regenachtig. Zondag droger met de zon die er af en toe doorkomt en 23 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: De classic hits bij Radio Demerstad en deze draaien we veel omdat het een grote classic is, uiteraard. Dat waren Duran Duran en The Reflex aan het begin van het tweede uur Siesta.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Welkom erbij allemaal, we zijn er nog tot 4 uur met straks een opmerkelijk nieuwsbericht. We houden straks ook weer koffiepauze. En nu John Anderson, nummer uit 1988, Hold On To Love.

zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284. Bij ons.

0: Chris Rea met een nummer uit 1987, maar hij had het eerder al uitgebracht, het jaar daarvoor, op de B-kant van de single It's All Gone. En ik vond het een mooie uitnodiging op deze donderdagnamiddag. Let's dance!
1: Amai, amai. Amai, amai.
0: Ja, dan gaan we het nu eens hebben over een toch wel opmerkelijk fragment uit een politiek interview van 2 dagen geleden. Want een vraag over een verkouden olifant, dat is toch iets wat je niet meteen zal associëren met de Oekraïense president Zelensky. En hij al zeker niet, want het verrassende onderwerp deed hem in de lach schieten tijdens het interview met een journalist van CNN. Ja, het was voor de rest een serieus politiek interview. En Zelensky zelf heeft de journalist naar het schijnt bedankt. Hij noemde het naar eigen zeggen een zeldzaam moment van ontspanning.
2: Siesta! Jan de Groot!
0: En dit is ook ontspanning bij de Immerstad. Muziek van Michael Jackson.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts 5 euro. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

0: Oscar Harris in de jaren 70 was hij vermoedelijk de bekendste Surinaamse artiest in Nederland. En hij scoorde toen onder meer met deze Disco Calypso. En daarvoor Secret Service met Let Us Dance Just A Little Bit More. Oké, ik heb daar niks op tegen, maar het zal nog even moeten wachten. Want eerst en vooral is het nu tijd voor...
1: Tijd voor koffie.
0: Daar zijn we helemaal aan toe. Trouwens, mijn stem moet ook eventjes gesmeerd worden, ondervind ik. Kan u er allemaal bij zijn? Kan u zelf ook genieten van een kopje koffie? Ik hoop het. We gaan het doen tijdens de komende drie...

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbornstraat 30, Alkeu.
0: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
8: Zet je

VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.

Lenny Kravitz, it ain't over till it's over. Ja, dat klopt helemaal. Wij blijven ook nog tot 4 uur. En later vandaag om 8 uur, dan begint in Jeugdhuis Tijl in Diest de officiële pre-show voor het Down the Hill Festival in Rillaar. En zaterdag dan vertoont Diest Curieus in het amfitheater van het Warandenpark de remake uit 2011 van de dansfilm Footloose. Vanaf 5 uur ben je er welkom in het openluchtfilmtheater. En zaterdag en zondag vanaf 1 uur zet het wijndomein Haksberg in Tieltwingen de deuren open. Er zijn om het 1,5 uur gratis rondleidingen. Die vinden plaats tussen 1 uur en 5:30. En als je kinderen meeneemt, helemaal geen probleem. Er is ook kinderanimatie voorzien. En nu Gilbert O'Sullivan met Matrimony.

Ja, we zeggen dat allemaal wel eens een keer. Hè. We weten dat, hè. Het leven gaat toch zo snel. En ook deze Rosalie zal morgenochtend vroeg geen kind meer zijn. Dat was de pieper van Rob de Nijs. En ook al lang geen kind meer, dat is Gunter Schepers. Nee, hij is het zometeen na 4 uur met de spits hier op Radio Demerstad. Wij gaan afsluiten deze siesta met de Stores on

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Bouwmaterialen Hendricks uit Bekkevoort heeft een eigen luchtballon laten maken. En die werd al officieel gedoopt door regisseur en tv-maker Erik van Looy, die ook Peter is van de luchtballon. De ballon is gemaakt van polyester en kan daardoor 1000 uur mee, zegt de piloot. Polyester stoot vocht beter af dan nylon, materiaal waaruit de meeste luchtballonnen zijn gemaakt. In Assen bij Bekkevoort is Ina Staberg overleden. Staberg was de allereerste vrouwelijke stadsdichter van Vlaanderen en schreef sinds de jaren 80 poëzie, jeugd- en volwassenen literatuur. Ze was ook stadsdichter van Diest. Thema's zoals maatschappelijk welzijn, armoede en gelijke kansen speelden in haar werk een grote rol. Vorig jaar werd ze voor dat engagement nog bekroond met de titel Ridder in de Leopoldsorde. Staberg werd 81 en overleed na een zware strijd tegen kanker.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De tijgermug duikt al maar vaker op in ons land. Sinds begin mei is ze al in 11 verschillende gemeenten gespot, vooral in Vlaanderen. En dat is niet goed, want de tijgermug kan ziektes overdragen. Wim van Bortel van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
5: We spreken hier over virussen zoals dengue en chikungunya, ook Zika. Natuurlijk op dit moment kunnen we zeggen dat het risico in België nog laag is. We zien op heel veel plekken die mug opduiken, maar de aantallen zijn nog redelijk laag. En de kans dat eigenlijk een mug iemand steekt die het virus heeft en op die manier het virus verder kan overdragen, blijft nog redelijk laag.
4: Je kan een tijgermug herkennen aan zijn opvallende witte strepen. Er zijn nu al 15 slachtoffers geteld bij de Russische aanvallen op Kiev in Oekraïne. Dat meldt de burgemeester daar. 34 anderen raakten gewond. Volgens president Zelensky wilde Rusland zoveel mogelijk burgerinfrastructuur beschadigen. Rusland zegt dan weer dat het wapenfabrieken en opslagplaatsen voor wapens en drones viseerde. En Pukkelpop start vandaag in Kiewit bij Hasselt. Duizenden festivalgangers hebben zich al geïnstalleerd op de camping. Het weer kan de pret voorlopig niet bederven.
6: Belgisch weer, onverwacht.
7: Regenjas, poncho, rubberlaarzen, alles is mee.
8: Alles is waterdicht, regenjas mee.
9: We hopen dat het waterdicht is.
8: Het is allemaal waterdicht.
9: Dus, en we hebben wel geen laarzen mee.
10: Ik denk dat iedereen zich er sowieso op heeft voorbereid. Dus dat iedereen er eigenlijk gewoon van gaat genieten, ongeacht. Iedereen heeft hier regenjassen bij, dus weer of geen weer, we gaan gewoon feesten, denk ik.
4: Pukkelpop duurt nog tot en met zondag. Afwisselend buien en opklaringen bij 21 graden. Morgen meer regen, kans op onweer ook en een graad of 20. Ook zaterdag wordt nog regenachtig. Zondag droger met de zon die er af en toe doorkomt en 23 graden.

0: Zondag 30 januari 1972, toen werden in Ierland 14 ongewapende demonstranten gewoon koudweg doodgeschoten. En dat was de inspiratiebron voor het nummer dat je net kon horen. U2, Sunday Bloody Sunday, goedemiddag.
1: Met Gunther door de spit.
0: Tot 6 uur vanavond, niet alleen met mij, want dit is Natalia.

0: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Waanrode Kermis 2026, zaal Bergendal. Wondere Kermis, zaterdag 29 augustus. Drie wijzen en een dwijze. Wondere Kermis, zondag 30 augustus. Een optreden van Outback. Wondere Kermis, maandag 31 augustus. Comedyavond. Gepresenteerd door Jan Linzen. Verder met Arne de Donker, Roosje Perts en top of the bill Yannick Nobe. Wondere Kermis. Dinsdag 1 september kaartspel vanaf 19:30 en donderdag 3 september kermisbal met DJ Rudy. En Demerstad jock Patrick van Laar. Wondere Kermis. Zaal Bergendal in Waanrode.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
4: Radio Demerstad. Demerstad.
5: Ja, radio.
6: Tijdloos.
7: En verfrissend.

In de zomer doen wij wel eens van die rare dingen. Zo hebben we pas eens bekeken wereldwijd hoe het zit met de pensioenen. Waar krijg je het hoogste pensioen? Niet in België. We staan wel op de 6e plaats in de hele hitlijst. Waar op de nummer 1 staat IJsland. Dus als je met pensioen gaat, dan doe je dat best in IJsland. Of werkt dat zo niet? You lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

Er wordt wel eens gediscussieerd op het internet over het bereiden van mosselen. Het is echt het mosselseizoen nu. En de vraag is dan, kan je mosselen klaarmaken in de airfryer? Het antwoord, ja, ze zijn zelfs zeer lekker als je ze klaarmaakt in de airfryer. Het gaat veel sneller dan in een mosselpot. Alleen, je mag er niet te veel mosselen in doen. Maar dat is met alles zo wat je in de airfryer bereidt. 5 tot 7 minuten, dat zou al genoeg zijn. En dan kan je van die lekkere mossel... Ik krijg het water in de mond, echt waar.

Zij zong het, Michael Brown, tussen eendagsvliegjes, So Many Men, So Little Time. Dat was een hele grote hit in 1983. En in datzelfde jaar had Agnetha van ABBA ook een solo-succes te pakken. Luister maar.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen. Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteit. Tijdsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rummekermis 2026. Met op zondag 30 augustus vanaf 22 uur.

0: 3991.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

Susan Fassbender, The Twilight Café. In het café is het regelmatig ambiance. En zeker als Demerstad aanstaat, dan draaien we van die dikke vette vuifplaten. Take my

Zo mooi, dit was Dana met Fairy Tale. Volgend weekend, zaterdag en zondag, vanaf 1 uur 's middags, dan zit het wijndomein Haksberg in Tieltwingen. De deuren open, er zijn om het anderhalf uur gratis rondleidingen. Dat gebeurt tussen 1 en half 6. En er wordt daar ook gezorgd voor kinderanimatie. Alles is na te lezen in de weekend- en weekkalender. Onze Frits heeft het neergepet.

Females, Paul of Appel, Michiels, die heeft daar verstand van. Dat heeft hij wel bewezen in het verleden. Zometeen is het 5 uur. Onze nieuwsredactie mag je dan verwachten met een verse update.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ons land was wel voorbereid op de brand in de Hoge Venen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Ken Tijn gezegd in een extra commissie over die natuurbrand. Volgens de oppositie was ons land te afhankelijk van buitenlandse hulp, maar Ken Tijn ontkent dat.
4: De bestaande structuur en mechanismen om deze crisis aan te pakken hebben gewerkt. De hulpverleningszone, de civielbescherming, de lokale federale politie, defensie, Nationaal Crisiscentrum en alle andere betrokken diensten hebben vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bijgedragen aan één gezamenlijk aanpak. Waar nodig werden ook buitenlands en Europees capaciteit in die structuur geïntegreerd.
3: Ken Tijn heeft ook een nieuw actieplan klaar, maar dat moet eerst nog groen licht krijgen van de regering. En ook het Waals parlement gaat vroeger bijeenkomen over die brand in de Hoge Venen. Vanavond om 9:00. Ook daarop vraag van de oppositie. Waals minister-president Adrien Dolimont zal er een stand van zaken geven. En nadien is er ook nog een vragenronde met de parlementsleden. De tijgermug duikt al maar vaker op in ons land. Sinds begin mei is ze al in 11 verschillende gemeenten gespot, vooral in Vlaanderen. En dat is niet goed, want de tijgermug kan ziektes overdragen. Wim van Bortel van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
5: We spreken hier over virussen zoals dengue en chikungunya, ook Zika. Natuurlijk op dit moment kunnen we zeggen dat het risico in België nog laag is. We zien op heel veel plekken die mug opduiken, maar de aantallen zijn nog redelijk laag. En de kans dat eigenlijk een mug iemand steekt die het virus heeft en op die manier het virus verder kan overdragen, blijft nog redelijk laag.
3: Je kan een tijgermug herkennen aan zijn opvallende witte strepen. Denemarken is een nieuwe toeristische hotspot. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Statistiekbureau daar. De eerste helft van dit jaar telden ze daar 26 miljoen overnachtingen. En dat waren er nog nooit zoveel. De helft van de boekingen kwamen van Denen zelf. Vanuit het buitenland zijn het vooral Duitsers die naar daar reizen. Niet zo heel verrassend, omdat dat buurlanden zijn. En Pukkelpop start vandaag in Kiewit bij Hasselt. Duizenden festivalgangers hebben zich al geïnstalleerd op de camping. Het weer kan de pret daar voorlopig niet bederven.
6: Belgisch weer, onverwacht.
7: Regenjas, poncho, rubberlaarzen, alles is mee.
8: Alles is waterdicht, regenjas mee.
9: Hopen dat het waterdicht is.
8: Het is allemaal waterdicht.
9: Dus, en we hebben wel geen laarzen mee.
7: Ik denk dat iedereen zich er sowieso op heeft voorbereid, dus dat iedereen er eigenlijk gewoon van gaat genieten, ongeacht. Iedereen heeft hier regenjassen bij, dus weer of geen weer, we gaan gewoon feesten, denk ik.
3: Pukkelpop duurt nog tot en met zondag. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden. In het weekend droger en een graad of 23 graden.

0: Standing in the Rain, misschien morgen nog, wie weet. Maar het weekend kondigt zich voorlopig droog aan. En daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. Goedemiddag.
1: Met Gunther door de spits.
0: Tot een uur of zes met grote namen George Michael, Cliff Richard draaien we zo meteen. Maar eerst dit nummer uit het einde van de jaren 70. Neil

Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-clayshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee. Voor kleur in je interieur.
2: Radioreclame. Voor respons, kom je naar ons. Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radio.

Dat is toch een geweldig nummer. En je herkent zo het geluid van de jaren 70. De band America, A Horse With No Name, is een van hun andere grote hits. En deze natuurlijk, Sister Golden Hair, met heel veel plezier gedraaid. We gaan in de richting van 5:30. Dit is zo mooi. Het is Kate Bush.

0: renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Kantine, het ging eerst straks al over Mosselen. Vrijdag en zaterdag dan organiseert Sporting Wolenbeek in zaal Mardijk. Dat is in Versbeek. Mosseldagen met ook andere gerechten op de kaart. Stel je voor dat je geen mosselen lust. Vrijdag gaat de keuken open om 6 uur. Zaterdag is dat om 5 uur. En inschrijven kan online via de voetbalclub. Maar je kent onze Frits, die heeft uiteraard weer een link gezet. Op radiodemerstad.be. Even doorklikken naar de weekend- en weekkalender.

De Soulful Dynamics in de spits bij Radio Deverstad. Goedemiddag. Leuk dat je meeluistert. Fijn dat je bij ons bent. We draaien met veel plezier met de regelmaat van de klok. En dan zit zoals deze van Prince.

0: Kiss.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren en dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
3: De Leapmotor B05. 218 pk. 482 km elektrisch.

0: bereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Van Mossel, in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
5: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
3: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
5: Ontdek meer op solarassistance.be.
6: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
7: Je beleeft een echte zomer.
8: Wauw.
9: Met Radio Beverstad.

Het is gewoon een tekst, hè. Het is echt gebeurd. Het gebeurde in een café. In Café Troost in Wageningen. De toetsenist van Toontje Lager, en Bert, die zag daar een vrouw in haar eentje op de dansvloer bewegen. Maar hij was te verlegen om op haar af te stappen. En hij had daar achteraf zoveel spijt van. En dat heeft hij dat mooie nummer wel geschreven.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ons land was wel voorbereid op de brand in de Hoge Venen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Quentin gezegd in een extra commissie over die natuurbrand. Volgens de oppositie was ons land te afhankelijk van buitenlandse hulp, maar Quentin ontkent dat.
4: De bestaande structuur en mechanismen om deze crisis aan te pakken hebben gewerkt. De hulpverleningszone, de civielbescherming, de lokale federale politie, Defensie, Nationaal Crisiscentrum en alle andere betrokken diensten hebben vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bijgedragen aan één gezamenlijk aanpak. Waar nodig werden ook buitenlands en Europees capaciteit in die structuur geïntegreerd.
3: Quentin heeft ook een nieuw actieplan klaar, maar dat moet eerst nog groen licht krijgen van de regering. En ook het Waals parlement gaat vroeger bijeenkomen over de brand in de Hoge Venen, vanavond om 9 uur. Ook daarop vraag van de oppositie. Waals minister-president Adrien Dolimont zal er een stand van zaken geven. En nadien is er ook nog een vragenronde met de parlementsleden. En goed nieuws voor wie weer naar het meer van Budgenbach wil, dat laat het gemeentebestuur daar weten. Het meer is terug open, omdat er nu geen blusvliegtuigen meer zijn die daar water moeten scheppen. Roemenië heeft een drone beschoten die in de buurt van een gasplatform in de Zwarte Zee rondhing. Dat meldt Defensie daar. Op dat gasplatform waren honderden mensen aan het werk. De drone was geladen met explosieven. Het is nog niet bevestigd van wie die drone was. En wielrennen dan met de Renewi Tour en Jasper Philipsen die vandaag als eerste over de streep kwam. Hij haalde het met voorsprong in een sprint. De Brit Joshua Giddings werd tweede. De Noor Søren Warenskjold werd derde. En in de Europa League voetbal speelt Anderlecht op dit moment uit bij Kairat Almaty in Kazachstan. Aan het begin van de tweede helft staat het daar 0-3 in het voordeel van Anderlecht dus. En Paradise City gaat op zondag 5 september een gratis openluchtfeestje organiseren in Brussel. Als compensatie omdat het festival eind juni stilgelegd moest worden door het onweer. De getroffen festivalgangers die krijgen uiteraard voorrang voor dat event. Als er dan nog plaats is, dan gaat de organisatie ook nog tickets verkopen aan het brede publiek. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden. In het weekend droger en een graad of 23.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: York op Wall Street in de jaren 30. Hopelijk moeten we dat in de 21ste eeuw niet meer meemaken. 10cc maakte er een plaat over en met succes. Hey vrienden, goedenavond. Welkom bij Radio Demerstad. Dank je Gunther voor de spits. En je hoorde het al in het nieuws, het staat goed voor Anderlecht in de voorronde van de Europa League. Kairat Almaty staat 0-3 achter en moet het met een man minder stellen. Dus bijna Anderlecht op rozen. We zijn benieuwd wat het debuut van Sint-Truiden op Europees vlak gaat betekenen. Ze nemen het vanavond om 8 uur op tegen Omonia Nicosia. En Staaien is er klaar voor.
1: Van 6 tot 8

Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

Egermond. En dat was de eerste in een lange reeks medleys van de Stars on 45. Dat was de Beatles medley die in 1981 de top van de hitlijst bereikte. En op TikTok, daar circuleert momenteel een filmpje waarbij een man uit het raam van een rijdende trein klimt en daar ook nog afspringt. En volgens de NMBS kan daar een administratieve boete op staan van €500. En eventueel kan ook Secureel, de spoorwegpolitie en de politie worden ingeschakeld. En misschien volgt ook nog voor de man in kwestie strafrechterlijke vervolging als hij gevat kan worden. Dat gebeurde in het station van Diest. Het filmpje is ook te zien op de website van de krant HLN. En dan nu naar de ex-zanger van Led Zeppelin, dat is Robert Plant. Hij wordt vandaag 78 jaar en scoorde ook met een solo-nummer in de 80's. Hier is hij met The Big Lug.

Ja, misschien heeft u nog vakantieplannen de laatste dagen van de zomervakantie. En dan moet u misschien wel langs de luchthaven. De Airport was een dikke hit van de Motors in de 70s. En Anderlecht behoudt nog altijd zijn comfortabele 0-3-voorsprong in Kazachstan tegen Kairat Almaty. En dat is inderdaad een hele goede uitgangspositie met de terugmatch die over een week wordt gespeeld. Dus de groepsfase van de Europa League wenkt voor de Brusselaars. En we hadden deze week ook minder prettig nieuws. Afgelopen weekend overleed schrijfster Ina Staberg. Ze werd er 81. De uitvaart in de kerk van Bekkevoort vindt zaterdag plaats. En vanmorgen vernamen we dan het overlijden van de Diestse schepen Monique de Dobbeleer. Ze was er maar 61. En burgemeester Klukkers omschrijft haar als een gedreven schepen en noemt het ook een groot verlies. Ze was ook heel sociaal gearrangeerd, of geëngageerd, moet ik zeggen. En de stad opent ook een rouwregister voor de schepen. Morgenochtend, vanaf dan, kan je een bericht achterlaten in het rouwregister op het stadhuis. Na de sluiting van het stadhuis, de 29e, verhuist de stad het register naar het nieuwe ontmoetingscentrum SOK in Deurne, dat op 30 augustus officieel opengaat. Het was ook een van de projecten waar Monique met veel inzet en fierheid haar schouders heeft ondergezet. Heel veel sterkte aan de hele familie bij deze. En nu tijd voor John Hyatt. De man wordt vandaag 74 jaar. Hier is hij met zijn Radio Girl.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boksdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein

Miss Penny McLean maakte deel uit van de Duitse meisjesgroep The Silver Convention. En nadien ging ze ook solo. Dat leverde een paar hits op, waarvan dit de grootste was. Want Lady Bump bereikte een nummer 1 in onze hitlijsten in 1975. Zo meteen om 7 uur dan openen lokale ondernemers van de Citadel in Diest weer hun zomerbar voor spelletjes, hapjes en drankjes. En je kan er terecht de hele avond, ook de komende dagen trouwens, vrijdag en het weekend, en dat al vanaf 15 uur. En zo meteen begint in Meensel de kermis met een kermisquiz om 8 uur voor ploegen van 4 tot 8 personen. Morgen namiddag is de seniorennamiddag gepland om 2 uur. Om 6:30 is er een wielerwedstrijd en om 9 uur een optreden van de Belpopband. Zaterdagmiddag zijn er de Highland Games en 's avonds opent de cocktailbar. En zondag namiddag kunnen de kinderen op safari in de tent en om 5 uur kan je eierwerpen en tegelijkertijd opent ook de barbecue. Dus ook aan de innerlijke mens wordt gedacht op Meensel Kermis. En nu gaan we rocken samen met Jeff Lynne en co. Dit zijn The Electric Light Orchestra met een van hun vele successen. En dit is daar dus eentje van Hold On Tight.

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: Op de radio draaide in de zomer van 1981, 45 jaar geleden, toen we begonnen met radio maken. Dat was Mama Told Me van Fantastiek. In Scherpenheuvel kan je nog altijd gaan kijken naar films in open lucht. En vanavond om 9 uur kan je terecht, ook net als gisteren, achter de hemmekes in Zichem, voor de film Hamnet. Morgenavond staat daar Roofman geprogrammeerd, maar dan achter de Oude Jongensschool in Schonderbuken. Zaterdagavond om 9 uur moet je naar de Keiberg in Keiberg voor de film Song Sung Blue. En zondag wordt de Films on Tour afgerond om 9 uur met de horrorfilm Send Help, de afsluiter aan het Maïs Doolhof langs de Negger in Scherpenheuvel. Je moet wel telkens een stoeltje, dekentje, kussen of zitzak meebrengen natuurlijk voor die films in open lucht. Als het tenminste droog blijft, dat kunnen we alleen maar hopen. Intussen gaan wij naar een romantische song luisteren van de Backstreet Boys uit de 90s. As Long As You Love Me.
1: As long-

Mooi, hè? As long as you love me met de Backstreet Boys. Intussen is de wedstrijd van Anderlecht in de laatste voorronde van de Europa League bij Kairat Almaty in Kazachstan afgelopen. Het is 0-3 gebleven. Een stand die al bij de rust op het bord stond met doelpunten van Biancone, Ambros en Sikam. Dus de groepsfase van de Europa League is zo goed als een feit voor Anderlecht. En we zijn benieuwd of Sint-Truiden daar ook aan toegevoegd kan worden. Straks om 8 uur op Staaien spelen ze de heenmatch. En dat tegen Omonia Nicosia uit Cyprus. En om 8:30 speelt AA Gent tegen Hibernian uit Schotland voor een plaats in de groepsfase van de Conference League. Zometeen is het 7:00, dan krijg je nieuws. En wij hebben nog Level 42 voor jullie. We gaan een kijkje nemen. Take a look.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Door de aanhoudende hitte, de droogte en felle zon drogen bepaalde druivensoorten sneller uit. Zo vreest wijndomein Chardonnay Meerdaal in Oud-Heverlee 50% van zijn witte druivenoogst te verliezen door de hitte. Andere druivensoorten, de donkere druif of de blauwe druif, zoals de Pinot Noir, blijken veel beter bestand tegen extreme temperaturen. En dat betekent dat voor wijndomein Haxberg in Tieltwingen het seizoen er best heel goed uitziet. Zij verwachten zelfs een topjaar, waarvan akte. En dan gaan we naar Limburg. Deze zomer kan je aan de Paalse Plas in Paalberingen misschien wel een duo hengelstewards spotten. Jawel, de stad Beringen zet als eerste stad in Limburg hengelstewards in om op het recreatiedomein een oogje in het zeil te houden, bezoekers te informeren en de omgeving aangenaam, veilig en vooral ook netjes te houden.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Een nieuwe waarschuwing van het OCAT dat het dreigingsniveau in ons land analyseert. Want zij zien een nieuw fenomeen, nihilistisch extremisme. Dat is vooral online een probleem. En vooral kinderen en jongeren worden geviseerd. Criminoloog Christophe Busch geeft meer uitleg.
5: Baseert zich eigenlijk op nihilisme, op een soort haat tegenover de mens, de samenleving, een leegte, een verlies van alle normen en waarden. Het doel is eigenlijk geweld omwille van het geweld, om een machtspositie of een controle over andere personen te gaan krijgen.
4: In ons land staan er zo 6 extremisten op de radar van het OCAT. Roemenië heeft een drone beschoten die in de buurt van een gasplatform in de Zwarte Zee rondhing. Dat meldt Defensie daar. Op dat gasplatform waren honderden mensen aan het werk. De drone was ook geladen met explosieven. Het is nog niet bevestigd van wie de drone was. Een angstaanjagende ontdekking onder een motorkap in het zuiden van Frankrijk. Een man ontdekte daar een boa constrictor van 1,5 meter lang. Dat is een wurgslang die normaal gezien leeft in Midden- en Zuid-Amerika. De brandweer moest het dier komen bevrijden. Het is nog niet duidelijk van wie het dier was. En wielrennen dan met de Renewi Tour en Jasper Philipsen die vandaag als eerste over de streep kwam. Hij haalde het met voorsprong in een sprint. De Brit Joshua Giddings werd tweede, de Noor Søren Warrenskjold werd derde. En het festival Paradise City gaat een gratis openluchtfeestje organiseren. Als compensatie omdat het festival eind juni stilgelegd moest worden door het onweer. Het event zal plaatsvinden op zaterdag 5 september en is bedoeld voor festivalgangers die tickets hadden voor Paradise City, maar daar niet of niet volledig van hebben kunnen genieten. Als er dan nog capaciteit over is, zullen er ook tickets beschikbaar komen voor het grote publiek. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden. In het weekend droger en een graad of 23.

0: Ja, dat is zo natuurlijk, hè, voor Madonna, een van de rijke artiesten. De Queen of Pop, afgelopen weekend nog 68 geworden. Een Material Girl in a Material World. Goed nieuws dus voor de sportieve clubs in het Europese voetbal. Anderlecht wint al met 0-3 in Kazachstan. We zijn benieuwd of Sint-Truiden en Gent hetzelfde kunnen doen. Averbode Tesselt Okselaar heeft gisteravond zijn laatste oefenwedstrijd gespeeld. Een week voor de start van de competitie. Het won makkelijk met 7-1 van Bierbeek. Dus Averbode lijkt wel klaar voor de start van de competitie. Volgende woensdag om 7 uur tegen Linde.
1: Willem Wilde Show. Van 6 tot 8 met Willem de

0: resultaat, Abstract, nail styling en more. Abstract. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Abstract. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.
2: Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode. Opel.

ook nog in een akoestische versie is opgenomen begin jaren 90. Maar dit was de rockversie. En Clapton maakte ook deel uit van de originele uitvoerders Derek en de Domino's. Dat was Leila. Het Pukkelpopfestival in Hasselt komt langzaam maar zeker op gang. En voor degene uit de regio Diest die voor één dagje bijvoorbeeld er naartoe gaan, die kunnen 's nachts na de optredens gebruik maken van de nachtbussen. Vrijdag op zaterdag, zaterdag op zondag en ook zondag op maandag. En dat helemaal gratis. Voor de verbinding tussen Hasselt en Diest worden de lijnen 56, 15 en 34 ingezet. De nachtbussen vertrekken aan een speciale halte naast het festivalterrein in Kiewit. En de bussen vertrekken stevast bij het einde van de festivaldag. Dat is dus voor de festivalgangers richting Pukkelpop uit de regio Diest. En nu naar de man die overleed op 20 augustus 1980. Deze Fransman, Joe Dassin, werd er maar 41. Hier is hij nog eens met Et si tu n'existais pas?

Ja, ze konden duidelijk niet blijven stilzitten. Hè. Dance, dance, dance. De zonnige muziek van de Beach Boys natuurlijk, met Brian Wilson, Bruce Johnston en Al Jardine onder andere. En dan dit weekend hebben we natuurlijk de gebruikelijke restaurantdagen. Sporting Molenbeek, de voetbalclub, organiseert in zaal Mardijk in Wersbeek mosseldagen. Morgen vrijdag en ook zaterdag. Morgen gaat de keuken open om 18 uur, zaterdag om 17 uur. En naast de mosselen staan ook koude schotels, stoofvlees en curryworsten op het menu. Inschrijven via spm7920@hotmail.com. En ook voetbalclub SC Aarschot organiseert een mosselfestijn zaterdag de 22e tussen 11:30 en 20:00 in zaal Centrum Aurodenberg. Ook vol au vent en voor de kinderen curryworsten staan op de kaart. Meer info op de Facebookpagina van SC Aarschot. En nu brengen we hulde aan Luc Smets, de zanger van The Pebbles, op dit nummer. Hij overleed 3 jaar geleden op zijn 76e. En je hoort hem meteen zingen op deze internationale klassieker, Seven Horses in the Sky.

0: verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
2: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Roosje Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
3: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderonde en klik op de link.
4: De zomer is hier. En dat hoor je. Radio Demerstad.

muziek uit het heerlijke disco decennium, de jaren 70. Vicky Sue Robinson turned the beat around. Het was haar enige hit trouwens. En hou je van dansfilms, dan kan ik je misschien de film Footloose aanbevelen. Die wordt zaterdagavond door Dicht Curieus in het amfitheater van het Warandepark vertoond. Het gaat wel om de remake uit 2011. Vanaf 5 uur ben je al welkom in het openlucht filmtheater. En hou je nog van muziek, zaterdagavond om 19:30... brengen muzikanten Bart van der Meulen en Matthias Roodhoofd het Nederlandstalige en internationale klassiekers in de kerk van Molenbeek. Je bent trouwens uitgenodigd om mee te zingen en genieten van een drankje. Inkom €5. Meer info op de Facebookpagina van Molenbeek Leeft. En misschien heb je wel zin om te gaan dansen. Wel, de zusjes Nolan, die nodigen jullie uit. In 1980 hadden ze een dikke hit te pakken met dit hier. I'm in the mood for that.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel.

0: deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpeil heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegerief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpeil. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Een zwoele nacht. Of verfrissende splash. Je beleeft een echte zomer met Radio Vemerstad.

Is dat dat exotische geluid van Sylvain van Holme en Lou de Prijk, de Two Man Sound. En Charlie Brown was een van hun vele successen. Nadien scoorden ze vooral met medleys als de Disco Samba bijvoorbeeld. Er wordt natuurlijk gevoetbald, hè. Zometeen binnen 9 minuten op Staaien. Het Europese debuut van Sint-Truiden tegen Omonia Nicosia. En er wordt ook gevoetbald voor de beker van België. Zaterdagavond om 19:30 speelt Tessport te Senderlo tegen Olympique Charleroi. We zijn benieuwd. Het is ook de laatste speeldag voor het begin van de competitie van de beker van Brabant. Zaterdagavond om 19:30 is er Tiel Wingen tegen Halle. En zondag om 16:00 Geetbets tegen Lubeek. Glabbeek ontvangt Zoutleeuw. Aarschot speelt tegen Atlas Linter. Deurne tegen Waanrode. En Kortenaken tegen Sporting Molenbeek. En dan over een weekje nog 10 dagen. Dan op 30 augustus. Dan is het eerste weekend van de nieuwe competitie. En dan zijn wij er ook weer met het Radio Demerstad Sportcafé. Zet je dus maar schrap. Zondag 30 augustus tussen 18:00, dan zijn we er weer full force. En deze mannen die gaan er ook tegenaan. Hier is Living in a Box.

Ja, dat lijkt me niet zo fraai, moet ik toegeven. Een beetje benepen in een doosje. Living in a box, dat was Living in a box. Zo, dat was het voor deze show. Zometeen meer klassiekers non-stop. Morgen is er Willem Doreleijers op dit tijdstip. En zaterdag liever om 10 uur zijn we er met Graffiti.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Met het oog op de start van het nieuwe schooljaar zet het gemeentebestuur van Gladbeek de puntjes op de i voor de verkeersveiligheid aan de scholen. Na eerdere vernieuwingen in Gladbeek Centrum en Bunsbeek is recent ook de schoolomgeving in Kapellegronden aangepakt. Tegen 1 september zijn alle drie de dorpsscholen uitgerust met vernieuwde, veilige infrastructuur, opvallende octopuspalen en natuurlijk nog meer veiligheidstoestanden. Je vindt al die informatie terug op de website van Gladbeek. Steeds meer mensen laten ongezonde afhaalmaaltijden links liggen en kiezen bewust voor verse gezonde opties. Het Laagdalse foodconcept La Tierra speelt daar slim op in met de opening van 2 gloednieuwe automatenshops in Geel en te Sanderlo. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de realisatie van die 2 nieuwe locaties. Beide automatenshops in Geel en te Sanderlo zullen het ruime aanbod bieden dat klanten ondertussen kennen. De komende maanden worden de nieuwe vestigingen stap voor stap opgebouwd.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er is met geen woord gerept over het klimaatbeleid in ons land tijdens de extra commissie over de natuurbrand in de Hoge Venen. Nochtans was dat een van de redenen waarom de oppositie die extra commissie gevraagd had. Je hoort politiek journalist Rob van Erk.
5: Zij hadden eigenlijk onze klimaatminister Jean-Luc Ruc hier vandaag ook gewild om uit te leggen wat hij precies heeft gedaan de afgelopen jaren en wat de klimaatministers allemaal in ons land en de voorbije jaren hebben gedaan. Want ze zeggen oké, het is goed dat we reactief zijn, dat we blussen als het brandt, maar het is veel beter voorkomen dan genezen.
4: Enkel minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin kwam uitleg geven. Volgens hem is alles volgens plan verlopen. Ja, en intussen heeft de brandweer daar vandaag een korhoen gered. Dat is een soort kip die in de Hoge Venen voorkomt. Die soort is sowieso al bedreigd en nu is dus ook zijn leefgebied zwaar aangetast. De brandweer heeft deze ene korhoen meteen gebombardeerd tot het symbool van de natuurbrand. De eerste lichamen in Ceuta zijn geïdentificeerd. Dat is het stukje Spanje dat op Afrikaans grondgebied ligt. Eind vorige maand vielen daar 82 doden nadat de plaats bestormd werd door tienduizenden migranten. Van 6 van de meer dan 80 dodelijke slachtoffers kennen we nu de identiteit. En in de voorrondes van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen op het veld van Kairat Almaty uit Kazachstan. Dat moest verder met 10 na een rode kaart in de tweede helft. Door die zege staat Anderlecht nu al met 1 been in de groepsfase van de Europa League. De terugmatch is over een week in Anderlecht. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden. In het weekend droger en een graad of 23.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september, in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van €700. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
4: Wauw! Wauw!
3: Deelnemen kan ter plaatse, inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
5: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longinservice, altijd.

0: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rummekermis 2026. Net op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaerts, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve. Niemand heeft je pijn gedaan. Gunter F., Erik Thompson en Phil Kevin. Fiesta Mexicana, olé, olé, olé. Freek van Rooy en Wim Soetaar en Charle van Domburg. Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke.

0: interieurmaterialen. V&D, Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij V&D in Haarlem.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Elentriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen

www.bnv.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het vuur in de Hoge Venen is helemaal onder controle, dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brandweer blijft wel waakzaam voor heropflakkeringen. Het is nu zoeken naar de oorzaak van de brand. Het parket onderzoekt dat. En intussen heeft de natuurorganisatie WWF al 60.000 euro ingezameld voor de Hoge Venen. Met dat geld willen ze de natuur daar herstellen als het gevaar helemaal geweken is. Je hoort Hans Moisson van het WWF.
4: Met het ingezamelde geld wordt grond aangekocht, hè, gedegradeerde veengebieden, die we gaan herstellen. En hoe doen we dat? Dat kan gaan van as wegschrapen, de bodem opnieuw gaan vernatten, tot zaken aanplanten, zoals de kleine veenbes. En we herstellen daar ook de habitat voor insecten, reptielen en kleine zoogdieren.
3: Wanneer ze daarmee kunnen starten, hangt allemaal af van hoe de komende weken verlopen. En dan nog een hallucinant verhaal over de verdachte die gisteren werd opgepakt in het onderzoek naar de sabotage van de Nord Stream gasleiding 4 jaar geleden. Die Oekraïense man werd aangetroffen op een filmset in Kroatië. Onderwerp van die film, de sabotage van de Nord Stream gasleiding. Het is echt gebeurd. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden. In het weekend droger en een graad of 23 graden.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbornstraat 30, Alke.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
5: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
6: Ontdek meer op solarassistance.be.
7: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
8: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
7: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
8: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
7: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Waanrode Kermis 2026, zaal Bergendal. Wondere Kermis, zaterdag 29 augustus. Drie wijzen en een dwijze. Wondere Kermis, zondag 30 augustus. Een optreden van Outback. Wondere Kermis, maandag 31 augustus. Comedyavond. Gepresenteerd door Jan Linzen. Verder met Arne de Donker, Roosje Perts en top of the bill Yannick Nobe. Wondere Kermis. Dinsdag 1 september kaartspel vanaf 19:30. En donderdag 3 september kermisbal met DJ Rudy. En Demerstad-jock Patrick van Laar. Wondere Kermis. Zaal Bergendal in Waanrode.

0: dat ding.
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.
4: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
5: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er komt een onderzoek naar webshop Unique Fashion. Dat heeft minister van Consumentenbescherming Rob Peenders beslist. Heel wat klanten wachten al weken of zelfs maanden op hun bestelling. En bij het bedrijf vangen ze bot als ze meer te weten willen komen. Peenders wil dus weten hoe het zit. Unique is vooral populair bij jongeren. Het vuur in de Hoge Venen is helemaal onder controle, dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brandweer blijft wel waakzaam voor heropflakkeringen. Het is nu zoeken naar de oorzaak van de brand, het parket onderzoekt dat. Intussen is er met geen woord gerept over het klimaatbeleid in ons land tijdens de extra commissie over die natuurbrand in de Hoge Venen. Nochtans was dat een van de redenen waarom de oppositie die extra commissie had gevraagd. Politiek journalist Rob van Erk.
4: Zij hadden eigenlijk onze klimaatminister Jean-Luc Kruk hier vandaag ook gewild om uit te leggen wat hij precies heeft gedaan de afgelopen jaren en wat de klimaatministers allemaal in ons land en de voorbije jaren hebben gedaan. Kamervoorzitter Peter de Rover heeft gezegd dat die discussies over het klimaat in september ook nog wel kunnen als het parlement helemaal terugkomt uit vakantie.
3: Enkel minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin kwam uitleg geven. Volgens hem is alles volgens plan verlopen. En dan nog een hallucinant verhaal over de verdachte die gisteren werd opgepakt in het onderzoek naar de sabotage van de Nord Stream gasleiding 4 jaar geleden. Die Oekraïense man werd aangetroffen op een filmset in Kroatië. Het onderwerp van die film, geloof het of niet, de sabotage van de Nord Stream gasleiding. Echt gebeurd. De eerste lichamen in Ceuta zijn geïdentificeerd. Dat is het stukje Spanje dat op het Afrikaanse continent ligt. Eind vorige maand vielen daar 82 doden nadat de plaats bestormd werd door tienduizenden migranten. Van 6 van de meer dan 80 dodelijke slachtoffers kennen we nu dus de identiteit. En dan nog sport. In de voorrondes van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen op het veld van Kairat Almaty uit Kazachstan. Dat moest verder met 10 na een rode kaart in de tweede helft. Door die zege staat Anderlecht nu al met 1 been in de groepsfase van de Europa League. De terugmatch is over een week in Anderlecht. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen aan zee kan het stevig regenen. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen start droog. In de namiddag gaat het regenen en 20 graden. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan een graad of 23. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op het WK hockey in eigen land hebben onze vrouwen, de Red Panthers, zijn dat met 2-1 gewonnen van Ierland. Het was wel nagelbijten, want de twee Belgische doelpunten vielen pas helemaal op het einde. De Red Panthers stoten dus door naar de volgende ronde. We hebben nog nooit zo vaak een makelaar ingeschakeld om onze woning te verkopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van ImmoWeb. Bijna 8 op de 10 verkopers doen dat. Vorig jaar was dat nog maar 6 op de 10. Het komt vooral omdat de administratieve last de laatste jaren veel groter is geworden, zegt Kirsten Nijberg van ImmoWeb.
4: Er komt veel meer bij kijken. Er zijn verschillende documenten, attesten en dergelijke nodig. Dus het wordt soms wel wat complexer voor vele mensen en kiezen dan toch voor die expertise. En ook vaak dat de bezichtigingen die bij een woning eigenlijk gepaard gaan, lijkt voor veel particulieren om dat zelf te organiseren en op te volgen toch wel heel complex.
3: Een makelaar krijgt gemiddeld zo'n 3% commissie op de verkoop. In de voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden thuis met 1-0 gewonnen van Omnia Nicosia uit Cyprus. Het winnende doelpunt viel pas in de 94ste minuut. En eerder vanavond won Anderlecht met 0-3 op bezoek bij Kairat Almaty in Kazachstan. Dus een goede uitgangspositie voor Paars-Wit. De terugwedstrijden zijn allebei volgende week. En in de voorrondes van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Ook die terugmatch is over een week. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen aan zee kan het stevig regenen. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen start droog. In de namiddag gaat het regenen en 20 graden. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan een graad of 23. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.

Mudarás.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op het WK hockey stoten onze Belgische vrouwen, de Red Panthers, zijn dat door naar de volgende ronde. Ze versloegen Ierland met 2-1 na een echte thriller, want de twee Belgische doelpunten vielen pas helemaal op het einde. Je hoort speelster Charlotte Anglebert.
4: Ik denk dat het wel een zware wedstrijd was, want Ierland scoort nu weer vroeg in de wedstrijd. Op hun counter, als ik me niet vergis. Dus we wisten ook dat ze zo gingen spelen. En het is ook moeilijk als Ierland de eerste goal scoort om terug te komen. Maar we zijn wel rustig gebleven, vond ik. En uiteindelijk komen die twee goals in de laatste kwart.
3: De Fransman Julien Alaphilippe stopt met wielrennen. Dat schrijft de Franse sportkrant L'Équipe. Alaphilippe is 35 en rijdt sinds vorig jaar voor het Zwitserse Tudor. Hij werd 2 keer wereldkampioen op de weg en won ook Milaan-San Remo en 6 ritten in de Tour. Alaphilippe reed deze zomer nog de Ronde van Frankrijk, maar dat was dus zijn laatste koers. En in de voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden thuis met 1-0 gewonnen van Omnia Nicosia uit Cyprus. Het winnende doelpunt daar viel pas in de 94ste minuut. Eerder vanavond won Anderlecht met 0-3 op bezoek bij Kairat Almaty in Kazachstan. Een goede uitgangspositie dus voor Paars-Wit. De terugwedstrijden zijn allebei volgende week. En in de voorrondes van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Ook die terugmatch is over een week. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen aan zee kan het stevig regenen. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen start droog. In de namiddag gaat het regenen en 20 graden. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan een graad of 23. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op het WK hockey stoten onze Belgische vrouwen, de Red Panthers, zijn dat door naar de volgende ronde. Ze versloegen Ierland met 2-1 na een echte thriller, want de twee Belgische doelpunten vielen pas helemaal op het einde. Je hoort speelster Charlotte Anglebert.
4: Ik denk dat het wel een zware wedstrijd was, want Ierland scoort nu weer vroeg in de wedstrijd. Op een counter, als ik me niet vergis. Dus we wisten ook dat ze zo gingen spelen. En het is ook moeilijk als Ierland de eerste goal scoort om terug te komen. Maar we zijn wel rustig gebleven, vond ik. En uiteindelijk komen die twee goals in de laatste kwart.
3: De Fransman Julien Alaphilippe stopt met wielrennen. Dat schrijft de Franse sportkrant L'Équipe. Alaphilippe is 35 en rijdt sinds vorig jaar voor het Zwitserse Tudor. Hij werd 2 keer wereldkampioen op de weg en won ook Milaan-San Remo en 6 ritten in de Tour. Alaphilippe reed deze zomer nog de Ronde van Frankrijk, maar dat was dus zijn laatste koers. En in de voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden thuis met 1-0 gewonnen van Omnia Nicosia uit Cyprus. Het winnende doelpunt daar viel pas in de 94ste minuut. Eerder vanavond won Anderlecht met 0-3 op bezoek bij Kairat Almaty in Kazachstan. Een goede uitgangspositie dus voor Paars-Wit. De terugwedstrijden zijn allebei volgende week. En in de voorrondes van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Ook die terugmatch is over een week. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen aan zee kan het stevig regenen. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen start droog. In de namiddag gaat het regenen en 20 graden. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan een graad of 23. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er komt een onderzoek naar webshop Unique Fashion. Dat heeft minister van Consumentenbescherming Beenders beslist. Heel wat klanten wachten al weken of zelfs maanden op hun bestelling. En bij het bedrijf zelf vangen ze bot als ze meer te weten willen komen. Beenders wil nu weten wat er aan de hand is. Unique is vooral populair bij jongeren. Het vuur in de Hoge Venen is helemaal onder controle, meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brandweer blijft wel waakzaam voor heropflakkeringen. Het is nu zoeken naar de oorzaak van de brand. Parket onderzoekt dat. Intussen is er met geen woord gerept over het klimaatbeleid tijdens de extra commissie over de natuurbrand in de Hoge Venen. Nochtans was dat een van de redenen waarom de oppositie die extra commissie had gevraagd. Enkel minister van Binnenlandse Zaken Kenta kwam uitleg geven. Volgens hem is alles volgens plan verlopen. En dan nog een hallucinant verhaal over de verdachte die gisteren werd opgepakt in het onderzoek naar de sabotage van de Nord Stream gasleiding 4 jaar geleden. Weet u nog? Het zou Rusland zijn die die gasleiding had gesaboteerd. Nee, het was wel degelijk Oekraïne, een Oekraïense man. Die werd aangetroffen op een filmset in Kroatië. Onderwerp van die film? De sabotage van de Nord Stream gasleiding. Echt gebeurd. De eerste lichamen in Ceuta zijn geïdentificeerd. Dat is het stukje Spanje op het Afrikaanse continent daar. Eind vorige maand vielen daar 82 doden nadat de plaats bestormd werd door 10.000 migranten. Van 6 van de meer dan 80 doden kennen we nu de identiteit. In voorrondes van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen op het veld van Kairat Almaty uit Kazachstan. Dat moest verder met 10 na een rode kaart in de tweede helft. Door die zege staat Anderlecht nu al met 1 been in de groepsfase van de Europa League. De terugmatch is over een week in Anderlecht. We starten droog in de namiddag regen, een graad of 20. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan 23 graden. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.